Soul. Blend. 3 uur. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, meldde Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Ze zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. En ook zorgt de onrust in het land voor extra druk op de internationale oliemarkt. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het kostbare gereedschap hebben dat ze zelf kunnen gebruiken bij andere inbraken. Ze knippen daar rolluiken of geldautomaten mee open. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Ze zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam die bestond uit hout en snoeiafval. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis uit zijn gezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle katten plek is, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Het weer op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn.

0: Soul. Blend. 5 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, meldde Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overleed.

Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie. En dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. In het Gelderse Dinxperlo heeft een grote brand gewoed. Een grote afvalberg vloog de afgelopen avond in brand. Het vuur besloeg een oppervlakte van zo'n 20 bij 30 meter. Ook kwam er veel rook vrij. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting, die zich inzet voor het welzijn van dieren. Een ander deel gaat naar de zoon van de actrice. Brigitte Bardot overleed eind vorig jaar. Ze was 91 jaar. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 6 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Canadese provincie British Columbia spant een rechtszaak aan tegen het Amerikaanse technologiebedrijf OpenAI. De provincie vindt dat het bedrijf de dodelijke schietpartij in Tumbler Ridge eerder dit jaar had kunnen voorkomen. In februari schoot een vrouw 8 mensen dood, onder wie haar moeder en stiefbroer. 25 mensen raakten gewond. Daarna maakte ze een einde aan haar leven. De vrouw van 18 bereidde zich voor via de chatbot van het bedrijf ChatGPT. Een veiligheidsteam ontdekte dat en deactiveerde haar account, maar de politie werd niet ingelicht. De vrouw maakte daarna een nieuw account aan. Op het Oktoberfest in München is een medewerker om het leven gekomen toen hij onder de gondel van een vrije valtoren belandde, een kermisattractie. Volgens de politie was hij mogelijk op een plaats waar hij niet mocht komen. De inzittenden van de gondel raakten niet gewond. Voor hen is nazorg geregeld. De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie en dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere

halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting. Bardot overleed vorig jaar, ze was 91 jaar. Dan het weer, veel bewolking. In het noorden kan wat lichte regen vallen. In het zuiden mogelijk wat zon. Het wordt 17 tot 21 graden. Morgen meer zon, maar ook kans op buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 7 uur.
1: Door Albegens met het NOS-journaal. Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat zegt de koepel van drinkwaterbedrijven. Die wil voorkomen dat PFAS-stoffen in het water terechtkomen.
2: PFAS hoort niet in het milieu. En daar begint het ook wat ons betreft. En de bron is degene die vervuilt, degene die gebruik maakt van PFAS. Daar moeten we ons de komende tijd op richten. Want alles wat er niet in het milieu komt, hoeven we er uiteindelijk ook niet uit te halen.
1: Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat ongeveer een derde van het drinkwater PFAS bevat. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes, zei de politie in opsporing verzocht. Waren de laatste tijd onder meer inbraken in Maarn, Maarsbergen en Huizen. Inbrekers hebben het gemunt op specialistisch en kostbaar gereedschap dat kan worden gebruikt bij het openmaken van bijvoorbeeld rolluiken en geldautomaten. In totaal staat de teller van het aantal inbraken bij brandweerkazernes dit jaar op 85. In heel 2025 waren het er 18. Bij een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland heeft een grote brand gewoed. Afgelopen avond vatte daar een afvalberg vlam van 20 bij 30 meter. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg bestond uit hout- en snoeiafval. Veel brandweermensen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. Ze konden voorkomen dat het vuur oversloeg op een benzinepomp in de buurt. Het aantal ouders met jonge kinderen dat een EHBO-cursus doet is de laatste jaren fors gestegen. Het Rode Kruis zag de afgelopen 3 jaar het aantal cursisten toenemen van 9.000 tot 15.000. Deze arts is de bedenker van een van de cursussen.
3: Toen ik als jonge dokter op de spoedeisende hulp werkte, toen zag ik best wel veel patiënten binnenkomen die echt baat gehad zouden hebben van goede eerste hulpverlening op locatie, maar dat niet kregen. En toen dacht ik, dat moeten we veranderen.
1: De cursussen worden soms vergoed door de zorgverzekering. Het weer in het zuiden begint de dag mogelijk mistig, maar die mist lost snel op. Verder veel bewolking vandaag. In het noorden kan wat regen vallen. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Een hele goede morgen zonder zorgen. Ja, het is alweer 7:10. En op deze dinsdagochtend is Jasmine er niet bij, want die heeft een griepje te pakken. Dus je moet het met mij doen vandaag. Leuk dat je erbij bent in ieder geval. Ik wil heel even kijken of je deze stem al herkent. Want het is een stem die we vaak op de radio en tv gaan horen.
1: Goedemorgen.
0: Dat is de stem van Xavi Hernandez. Hij wordt natuurlijk Xavi genoemd, de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal voetbal. Het voetbalteam moet donderdag uitkomen tegen Duitsland. En hij vertelde gisteren in een persconferentie, de eerste daarover, dat hij het heel moeilijk vond om Memphis Depay niet te plaatsen. Daar baalt hij van, maar hij heeft hem niet geselecteerd. En Oranje moet dus donderdag uitkomen tegen Duitsland in de Nations League. Dus het wordt een belangrijke wedstrijd. Morgen is trouwens wel een pauze ingelast in de trainingen vanwege de uitvaart van Martina Koeman. Ruim een derde van de Nederlandse bevolking krijgt kraanwater dat meer PFAS bevat dan de gezondheidsdeskundige richtwaarde van het RIVM. Dat blijkt uit onderzoek van Greenpeace. Je hoort de directrice van Greenpeace, wat zeg ik, de programmadirecteur Eline Bosman.
2: Ja, in sommige delen van Nederland gaat het toch over 3 keer de advieswaarde van het RIVM. En die advieswaarde van het RIVM is 4,4 nanogram PFAS per liter water.
0: Ja, en die sommige delen zijn met name Noord- en Zuid-Holland.
2: Ja, wij vonden het belangrijk dat mensen kunnen inzien wat er in hun kraanwater zit en hoeveel PFAS er uit hun kraan komt. Dus die openbare publieke meetgegevens van de 10 waterbedrijven in Nederland, die hebben wij eigenlijk inzichtelijk gemaakt. En dat heeft een data-analyst voor ons gedaan. Dus wij vonden het belangrijk dat mensen kunnen zien wat er uit de kraan komt.
0: Verder kan je vanaf vandaag weer krabbelen. Je vrienden en vriendinnen weer krabbelen. Wat is dat ook alweer? Nou, Hives is terug. De website waarop we allemaal zaten en de nieuwe makers van Hives die zeggen, hij valt nog steeds onder de Telegraafgroep deze website, die zeggen van ja, al die algoritmes, zeg maar al die filmpjes waar je soort van ingepusht wordt en al dat verslavingsgedrag en zo, dat is niet bij Hives. Hives wil het gewoon simpel houden. Je ziet alleen wat je vrienden posten, een normale tijdlijn. Dus 60% van de Nederlanders die geïnterviewd zijn hierover zeggen dat ze wel zin hebben in de relaunch van Hives. Dus wie weet kunnen we elkaar straks krabbelen. Alicia Keys staat voor je klaar. Ik heb straks trouwens een Army classic voor je van The King of Pop. Maar nu Alicia Keys met Girl on Fire.

Timbaland, die een soort van album samen maakte, maar ze noemen het een mixtape. Het is 18 over 7, je luistert naar de Morning Show op NPO Blend. En rond dit tijdstip heb ik altijd een classic voor je klaarstaan. De R&B classic van vandaag. Maar eerst wil ik even iets anders met je delen. Ik heb een soort van haat-liefde verhouding met AI. Soms is het een lekkere tool om leuke dingen mee te maken, maar soms denk je ook van, nachelt de nummers een beetje waar we van houden. En soms komt er iets uit dat je niet verwacht had en toch weer leuk vindt. Ik weet niet of jij fan bent van Pokémon, maar met Pokémon zijn een hoop generaties opgegroeid. De tekenfilm natuurlijk, de kaartjes ook, misschien zelfs de pluche dieren. Er is een Michael Jackson versie gemaakt van het liedje van Pokémon. En hij klinkt gewoon lekker!

echte hit van Michael Jackson, namelijk naar het jaar 1979... toen de tweede single van zijn vijfde soloalbum uitkwam. Dat was natuurlijk het album Off The Wall. En deze track werd geschreven door Rod Temperton en de grote vriend van Michael Jackson, met wie hij ook het Thriller-album maakte, Quincy Jones. En wat een lekkere hit om mee wakker te worden op de dinsdagochtend. Dit is Rock With You.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf 10 uur bij NPO Blend en via de NPO Luister-app.

0: zomergevoel. Summer of Love van Lonjo.
1: Het NPO Blend weer.
0: Het is een rustige najaarsdag. Er hangt veel bewolking boven ons hoofd en er is weinig wind. Dus dat wolkendek, dat blijft een beetje hangen. In het Noordoosten en in Limburg en Zeeland is het af en toe zonnig. En verder moeten we het hiermee doen. Het is in ieder geval niet koud, want het wordt vandaag tussen de 17 en 21 graden. Morgen meer zon en het is dan ook warmer, zo'n 22 graden. Heb je je vrienden en vriendinnen al gekrabbeld? Want hij is terug, hè? Ik had het er net even over en ik vind het wel leuk. Exact 22 jaar nadat het Nederlandse sociale netwerk werd geboren, plaatste Mediahuis Nederland opnieuw het leven in Hives. Dus je kan weer krabbelen, je kan glitterplaatjes sturen, je kan die dansende banaan naar elkaar sturen. Dus ik ben ondertussen, terwijl deze show loopt, aan het kijken hoe Hives werkt, of ik nog weet hoe het werkt. Mijn oude pagina is natuurlijk weg, maar ik vind het wel leuk. En ze zeggen dus dat dit niet van die verslavende algoritmes gaat hebben, deze nieuwe site van Hives. Leuk om even te delen met de mensen die even oud zijn als ik, want dan heb je zeker iemand gekrabbeld ooit in je leven op Hives. Het zou leuk zijn als we dan de andere dingen er ook weer bij pakken. MySpace en wat hadden we nog meer? Partypeeps hadden we natuurlijk ook. Wie weet heb je er wel een leuke waarvan je zegt van die zou moeten terugkomen. Stuur hem dan even door via de NPO Luister-app. Klik op Blend en klik op berichtje en laat het even weten. Zometeen in de morning show Aretha Franklin met Think. En dit zijn de mannen van de flinke namen met als zij langsloopt.
2: Oké, deze.

0: Mileage van B2K gaat over het aantal bedpartners dat je wel of niet hebt gehad. En dat het eigenlijk helemaal niet uitmaakt voor de nieuwe relatie. Je luistert naar de Morning Show. Het is alweer bijna 7:15. En ik wilde het heel even met je hebben over een rechtszaak. Een 74-jarige man uit Noord-Holland wordt namelijk vervolgd omdat hij met AI deepfake porno heeft gemaakt. En die deepfake porno filmpjes die zijn ook nog eens van tientallen bekende Nederlandse vrouwen. Onder zijn slachtoffers vallen onder andere presentatrice Helene Hendricks en Noah Falen, de dochter van Linda de Mol. En die hebben allebei aangifte gedaan, net als verschillende andere BN'ers. Want het loopt natuurlijk de spuigaten uit de aad. Helene en Noah hebben allebei op het nieuws gereageerd.
1: Ik heb namelijk ook aangifte gedaan, want Jezielkes had gezegd, als nou zoveel mogelijk mensen dat doen, dan is het een soort dat met z'n allen een aangifte. Dat heb ik wel gedaan. Eigenlijk niet omdat ik het persoonlijk heel vervelend vind, maar meer omdat ik denk, als dit allemaal al kan en als jonge meiden daar dan het slachtoffer van worden die zich daar wel heel onprettig bij voelen, dat vind ik wel echt een hele nare ontwikkeling.
2: Ja, dat is het. Maar dat is inderdaad goed nieuws.
0: Ja, met het goede nieuws wordt bedoeld dat de man wordt vervolgd. Hij riskeert een gevangenisstraf van maximaal 2 jaar voor het maken van die deepfake AI-porno. En de website waarop de video's stonden, die is inmiddels uit de lucht. Maar het wordt natuurlijk wel steeds enger dat je met AI al die gekke filmpjes van andere mensen kan maken. En dat het steeds echter lijkt ook. Dat is ook een beetje eng. Verder is er ook nog technieuws, ook over wellicht rechtszaken die daar aankomen. Het filmen met zo'n bril is altijd illegaal, is vandaag naar buiten gekomen. Want er zijn een hoop mensen die maken dan bijvoorbeeld op stranden video's van vrouwen in bikini. En die lopen dan gewoon langs. Dus je hebt helemaal niet door dat zo iemand aan het filmen is. Het is bijvoorbeeld met zo'n Ray-Ban of zo'n Facebook-bril kan dat. Zitten die cameraatjes aan de zijkanten. Nou, dat is dus illegaal, maar hoe ze het gaan aanpakken, dat gaan ze nog uitzoeken.
3: What we gotta do right here, go back.

88. Je luistert naar de Morning Show. Ik had het net even over de comeback van Hives. Vanaf vandaag kan je mensen weer krabbelen. Hives is weer online. En dat nadat toch wel een beetje misgegaan. Dus op een gegeven moment hadden ze een hoogtijd met 10 miljoen mensen op Hives. 10 miljoen in Nederland. Maar op een gegeven moment was het ook gewoon klaar. Nadat de Telegraafgroep het had overgekocht, is het een beetje met een scissor afgelopen. En toen ging het over in Habbo Hotel. Mijn vraag was aan jou eigenlijk, welke andere social media mis je in deze tijd? Weet je wel, dingen van vroeger, zoals bijvoorbeeld partypieps, PP2G. Sian die zegt Superdudes en Sugarbabes. Melissa heeft ook een berichtje gestuurd. Jij zegt MSN en dan telkens weer online gaan. Michael zegt MySpace voor mijn muziek. Oh ja, klopt. En dan zet je er ook liedjes op. Karim die komt met ping op je Blackberry. Schat, wat is je ping? Nala die zegt Habbo Hotel zat echt uren achter Habbo. Mocht je er nog eentje te binnen schieten, zo'n social medium... waarvan je denkt van, die mis ik wel. Stuur hem dan even door via de NPO Luister-app. Klik op Blend en klik op berichtje en laat het even weten, welke missen we nog in dit rijtje? Welke site of welke pagina zou moeten terugkomen? We gaan even naar een concert op 15 december. Ik weet niet of die al in je agenda staat, maar het zijn natuurlijk de mannen van Where the Party At. En ze hebben ook een mooie plaat gemaakt over het willen trouwen met elkaar. Zeg maar wat je kan draaien op het moment dat je wil verloven. Ik heb het over Jagged Edge. Dus op 15 december in de AFAS Live in Amsterdam. En nu op NPO Blend met Let's Get Married.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat zeggen Nederlandse drinkwaterbedrijven. Ze willen ook dat Nederland zelf maatregelen neemt.
1: Tegelijkertijd pleiten we ook voor een nationaal verbod op PFAS-houdende bestrijdingsmiddelen die vaak in de landbouw worden gebruikt, omdat die geen onderdeel zijn van het op dit moment voorgestelde Europese totaalverbod.
0: Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat ongeveer een derde van het drinkwater PFAS bevat. Vanaf vandaag mogen in Nederland geen producten meer worden verkocht die uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever komen. Het gaat vooral om landbouwproducten, zegt correspondent Lennart Zwolfs.
2: Dadels, avocado's die daar gemaakt worden, mango's, allerlei verse kruiden. Maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan wijn en olijfolie die daar wordt gemaakt. Maar het gaat ook om producten uit de Syrische Golanhoogte die door Israël wordt bezet.
0: De maatregel is vooral symbolisch, maar een heel klein deel van de producten uit de gebieden komt in Nederland terecht. Krantenuitgever Mediahuis blaast het sociale netwerk Hives nieuw leven in. Volgens het platform is uit onderzoek gebleken dat er behoefte is aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes. En dat draait op Europese servers. Hives werd in 2003 opgericht en richtte zich op de Nederlandse markt. Eigenaar Telegraaf Media Groep, dat intussen onderdeel is van Mediahuis, kocht het netwerk in 2010. Het hoogtepunt had het platform bijna 10 miljoen gebruikers. Hives verdween uiteindelijk omdat mensen het massaal hadden verruild voor Facebook. Spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot hebben op een

0: Veiling in Parijs rond de €954.000 opgebracht. Dat is bijna 20 keer zoveel als verwacht. Ging van alles onder de hamer, van kleding en meubels tot een zelfportret en muziekinstrumenten. Het weer in het zuiden begint de dag mogelijk mistig, maar die mist lost snel op. Verder veel bewolking vandaag. In het noorden kan wat regen vallen. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: BNN Vara, Cuba.
2: Ja, goedemorgen. Leuk dat je erbij bent. Dit is de Morning Show met zometeen een grote hit van Usher. En nu Jay-Z met I Just Wanna Love Ya.

0: dinsdag 22 september om precies te zijn. 12 over 8. Leuk dat je erbij bent. Dit is de Morning Show. Ik wou heel even met je kijken naar een nieuwe regel die is ingevoerd. Er wordt natuurlijk gezegd dat je geen vuurwerk meer mag afsteken tijdens oud en nieuw. Maar het vuurwerk dat je hebt opgeslagen, dat moet je ook kunnen inleveren. En dat kan dus inderdaad, maar niet heel lang. Dat loopt tot vrijdag 9 oktober. Er is een website voor in het leven geroepen. Leverjevuurwerkin.nl. Daar kan je naar de punten kijken. En er is dus een 52-jarige man uit Enschede die zijn vuurwerk heeft ingeleverd. En die levert er niet zomaar vuurwerk in. Het gaat om Patrick. Patrick van 52 jaar. Patrick Langenberg. Die levert er 800 kilo vuurwerk in.
1: Hoeveel rotjes zijn het?
2: Oh, een vrachtwagentje vol. Ik denk een kilo of 800, denk ik.
1: Nee, want het busje waar het in moet, van het inleverpunt, dat is kleiner dan het busje van u.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, en daar was het nog niet klaar mee, want er moest een paar keer heen en weer rijden. Dus er moest een grote vrachtwagen aan te pas komen om al dat vuurwerk van deze Patrick weg te voeren. Kortom, als je nog vuurwerk hebt, dan kan je het dus via leverjevuurwerkin.nl kan je hem zo'n punt vinden en kan je het inleveren. Want daarna is het illegaal en kan je er zelfs een boete voor krijgen. Dan nieuws over Music Soul Child. Nou ja, nieuws. We hebben een prachtige plaat van die man klaarstaan. Love. En hij vertelt daarover dat we hem eigenlijk verkeerd interpreteren. Dat hij eigenlijk een beetje zijn gevoelens van zich afschreef. En ook een soort van zijn therapie had in de muziek.
3: What people don't understand, that I find that people don't understand in my observation, is that they think it's a romantic song or they think that it's a gospel song. It's actually intentionally neither. It's actually, you know, if anything, it's closer to therapy, really. Because that was just my expression of, I don't really understand what other people's interpretation of what people call love is. Like, that's where that came from. I wasn't talking about no girl. I wasn't talking about my heart being broken. I wasn't talking, you know, to God and whatever. No, the concept was, if love was a person and you could have a conversation with love, how would that go?

0: Stansfield, All Around the World. En ik dacht, hè? Daar zit toch altijd een mannenstem in? Maar wat blijkt, deze plaat komt uit 1989. En 3 jaar later heeft ze ook een versie met Barry White uitgebracht. Dus de diepe stem in de plaat die je net hoorde, dat is ze gewoon zelf. Maar er is dus ook een versie met Barry White. En ook wel leuk om te melden, deze Lisa Stansfield is inmiddels 60. En ze treedt nog steeds op...
1: Frustraties en irritaties.
0: Ja, een tamelijk nieuw item op de dinsdagochtenden. De frustraties en irritaties. Er zijn zoveel dingen waar we ons over kunnen opwinden... dat we dachten, soms moet je even je gal kunnen spuwen. En dat kan gewoon op NPO Blend. Alles staat open hier. Je kan ons bereiken via de NPO Luister-app. Klik op Blend en klik op berichtje. En laat weten wat je dwars zit. Dat heeft Philo ook gedaan. Die ergert zich vooral aan dingen in de treinen.
2: Weet je wat ik echt zo ontiegelijk irritant vind? Is als je dus met de trein gaat... En je moet de trein in, maar er moeten mensen uit. En mensen wachten niet totdat iedereen eruit is. Dus mensen dringen een soort van voor. Dat is zo ontiegelijk irritant. En het zijn ook altijd de mensen die op speaker aan het bellen zijn... of filmpjes aan het kijken zijn. En dat klepje van die prullenbak in sprinters, ik weet niet of je die kent... keihard laat kletteren. En dat maakt zo'n oorverdovend geluid. Dat zijn zulke ongelooflijke, irritante mensen. Ik haat ze.
0: Ja, je haat ze. Treinirritaties dus vandaag. Heb je die ook? Laat het even weten. Misschien wel de stakingen. Misschien inderdaad dat het soms vies is, dat de trein laat komt. Er valt van alles aan te merken op de NS. Dus laat even weten waar jij je aan ergert in de trein als je misschien vandaag erin stapt of laatst erin bent gestapt of ook te laat bent uitgestapt, vast hebt gezeten. Whatever, je treinirritatie en frustratie is welkom via de NPO Luister-app. Ik ben benieuwd naar je berichtjes. Zometeen een track van de Beatnuts waar een bekende sample in zit... die ook is gebruikt door J-Lo, door Jennifer Lopez. Maar eerst deze hit van LMA, 100.

omtrent weer. Het is een rustige najaarsdag. Er hangt veel bewolking boven ons hoofd. Er is weinig wind vandaag. Dus dat wolkendek dat blijft een beetje hangen. In het noordoosten en in Limburg en Zeeland is het af en toe zonnig. En in de rest van het land kan er een spat regen vallen. Het is in ieder geval niet koud, want het wordt tussen de 17 en 21 graden vandaag. Morgen meer zon en het is dan ook warmer, zo'n 22 graden. Zometeen in de morningshow blikken we even terug op jouw reacties. Want we hadden het over de treinirritaties, frustraties en irritaties. Dus je kan daar nog even iets voor insturen. Als je ook in de trein zit op dit moment of nog in de trein gaat zitten en wel eens in de trein hebt gezeten. Wat zijn jouw frustraties en irritaties daar? Stuur het even door via de NPO Luister-app. Klik op Blend en klik op berichtje en laat het weten. Dan gooien we jouw reactie zometeen ook hier on air. Bobby Brown staat voor je klaar met My Prerogative. De tijd dat Bobby Brown een beetje zei van ik ben klaar met mijn groep New Edition. Ik doe het gewoon lekker zelf en ik doe het op mijn manier. En dat is gewoon my prerogative. Maar eerst Snow Allegra met I Want You Around.

0: Prerogative op NPO Blend. En daarom is het 9:11 geworden.
1: Wake up call.
0: Het vrouwenlichaam blijft een fascinerend en vooral belangrijk onderwerp waar we eigenlijk nog lang niet alles over weten. Zeker ik niet. Zeker als het gaat om vruchtbaarheid en de kinderwens. Daar willen fertiliteitsartsen Odine aan de Wiel van Haastert en Merel van den Berg verandering in brengen. Ze schreven het boek Gaan we het hier nu al over hebben? Een handboek vol verrassende feiten en persoonlijke verhalen. En we hebben Odine aan de telefoon. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, waarom moest dit boek er komen?
2: Ja, goede vraag. Het is wat je zei in de intro over het vrouwenlichaam, maar ook het mannenlichaam, want die moeten we niet vergeten. Maar wij denken dat het tijd werd om daar meer informatie over de wereld in te zenden. Omdat wij in de spreekkamer merken dat er toch ook wel veel fabeltjes over rondgaan, maar ook dat we toch onze kans op zwangerschap overschatten. En toen dachten wij, volgens mij is een boek, althans Spectrum, de uitgeverij, die dacht dat het boek is een goede manier om die kennis te vergroten.
0: Je zegt zwangerschap overschatten?
2: Ja, de kans op een zwangerschap.
0: Oh, de kans op zwangerschap. Ja. Omdat we denken dat het heel makkelijk is om zwanger te worden.
2: Nou, we weten allemaal wel dat het in de loop van het leven soms wat lastiger is. Maar in hoeverre dat afneemt als je als vrouw, maar ook als man ouder wordt. Dat overschatten we toch. Dus daar wilden we bij helpen. Maar ook met een eventuele kinderwens. Omdat het niet meer vanzelfsprekend is dat iedereen een kinderwens heeft tegenwoordig. Dus dat is fijn dat we die vrijheid hebben. Maar ook merken we dus dat veel mensen daarover twijfelen. En daar wilden we ook bij helpen.
0: Ja, neemt dat af eigenlijk, die kinderwens?
2: Nou, we merken wel dat het niet meer zo vanzelfsprekend inderdaad is als vroeger. Waar er vroeger, met name voor vrouwen werd gedacht van, nou, dan ga je trouwen en krijg je later kinderen. En gelukkig hebben we nu die vrijheid om te kiezen wat je wil. Maar dat is ook wel een lastig dilemma. En in het boek hebben we daar ook, zeker met hele mooie interviews, proberen we daar echt praktische tips bij te geven van hoe ga je daar nou mee om als je daarover twijfelt.
0: Ja, en je zegt vrouwen, maar ook mannenlichaam?
2: Ja.
0: In het boek, ja, er wordt altijd gedacht van, die mannen die kunnen tot hun 60ste of 70ste wel goede kinderen produceren. Maar is dat wel zo?
2: Nou, dat is inderdaad precies wat je zegt. Zeker het thema vruchtbaarheid of een kinderwens wordt vaak ook als een vrouwenthema weggezet. Terwijl, dat hoeft helemaal niet. Zeker als je het even met een partner zou willen, dan zit je, zeker als heteroseksueel koppel, zit je samen in dat schuitje. Dus is het ook heel belangrijk dat we genoeg over de man weten. En het is inderdaad wel scheef verdeeld. Dus voor een vrouw neemt de vruchtbaarheid helaas wel sneller af dan voor een man. Maar ook voor een man geldt wat naarmate je ouder wordt, dat er toch ook de vruchtbaarheid wat achteruit gaat. Dus ook dat nemen we mee in het boek, inderdaad.
0: Ja, welke andere misvattingen zet je recht in dit boek?
2: Nou, we zien ook veel in de spreekkamer dat veel mensen denken dat het aan hen zelf ligt als zwanger worden niet lukt. Dus als bijvoorbeeld een vrouw een miskraam krijgt, dan zoekt ze vaak de oorzaak bij zichzelf. Of als een man slecht zaad heeft, dat hij het gevoel heeft dat hij dan minder mannelijk is. En dat vinden we ook echt belangrijk, dat we dat taboe doorbreken. Want daar kan je niks aan doen in de meeste gevallen. Dus dat we dat ook, dat wilden we heel graag ook duidelijk maken. Van als een kinderwens niet lukt, dat het niet aan jou ligt. Je hebt ook gewoon een hele grote portie geluk nodig, los van de kennis. Want dat is wat wij natuurlijk met het boek willen bereiken. Dat we de kennis vergroten, maar de boodschap is echt heel duidelijk ook van, kies wat je wil, alles is goed als je het maar met de juiste kennis doet. Met daarbij de disclaimer van niet alles is een keuze, want je hebt ook gewoon geluk nodig als je een kinderwens hebt.
0: En dit is je vak, maar wellicht kwam je nog nieuwe dingen tegen bij het onderzoek voor dit boek. Was dat zo?
2: Nou, we hebben dus, we wilden, omdat het een luchtig medisch handboek is, maar we hebben er 21 persoonlijke interviews van bekende Nederlanders en minder bekende Nederlanders doorheen gewezen. En dat is denk ik wat voor ons heel mooi was, dat in ieder interview raakt iemand gewoon net weer een onderwerp wat wij in de spreekkamer heel veel tegenkomen. Dat was voor ons iedere keer weer verrassend. Van, oh ja, inderdaad, wat goed dat je dat nog aanstipt. Zodat er voor iedere lezer wel iets aan hoop, troost, herkenning of praktische tips in zit. Dus samen al die verhalen hebben we denk ik alle onderwerpen proberen aan te stippen. Ook van regenbooggezinnen, alleenstaand moederschap, eicellen invriezen. Dus of bewust kinderloos, maar ook ongewenste kinderloosheid. We hebben echt het hele spectrum, we hebben een plekje proberen te geven.
0: Ja, wat wil je dat mensen meenemen als ze het hebben gelezen?
2: Dat ze zich vooral informeren. Dus, en dan daarna, nou ja, alles wat je kiest is goed. Maar dat je vooral met op wetenschap gebaseerde kennis keuzes kan maken in je leven. Omdat we nu op social media toch echt wel veel ook fabeltjes rond zien gaan. Proberen we met dit boek echt praktische tips te geven. Maar ook herkenning en troost. Vooral informatie en dan daarna totale vrijheid om te kiezen wat je wil. Maar wel met de juiste kennis op zak.
0: Ik ga het lezen. Fertiliteitsarts Odine aan de wiel van Haaster, dankjewel. En het boek Gaan we het hier nu al over hebben is dus vanaf nu verkrijgbaar. Zometeen in de morningshow Tupac met Me Against the World. En hier toepasselijk Doja Cat.

album van destijds heette ook zo. Me Against the World van Tupac op NPO Blend. Het is alweer 6 voor 9. Wie weet ben je al bijna op je werk of al op je werk aangekomen. En wie weet was dat wel met de trein. We hebben het een beetje over de frustraties en irritaties op de dinsdagen. Dus je kan je gal even spuwen via de NPO Luister-app. En dat wordt gedaan, want irritaties over de treinen, ja, die zijn er wel. Die Lara, die stuurt, ik haat het als het spits is en ik wil zitten en mensen gewoon expres hun tas op de stoel laten. Haal die weg, want anders smijt ik hem weg. Rowena zegt, goedemorgen. Ik heb ook iets wat ik vaak tegenkom in de trein. Mensen die gekookt ei eten. Ik snap dat je eiwitten binnen moet krijgen voor je healthy lifestyle, maar doe dit alsjeblieft niet in de trein. Dankjewel voor je berichtje, Rowena. Dan Kevin, die zegt, ik was mijn auto een week kwijt vanwege onderhoud en in die week heb ik al 4 keer vertraging gehad. Niet te doen. En Joshua zegt, als je net op tijd bent en dan nog je trein voor je ziet wegrijden. Ja, dat zijn allemaal dingen waar je kan balen. Van kan balen. En dankjewel voor deze bericht. Power Pokoe. Omdat het al bijna 9 uur is, gaan we bijna naar de Power Pokoe. En daarvoor hebben we je hulp nodig, want het gaat deze week over geld. Money talk. Ja, dan zou het zomaar kunnen zijn dat je deze plaat wil horen van Stevie V, Dirty Cash. Maar misschien heb je een andere titel in je hoofd. Gisteren werd I Get Money van 50 Cent aangevraagd. Kortom, de grote vraag is, wat wil jij horen nu op NPO Blend wat te maken heeft met geld? Cash Rules Everything Around Me van de Wu-Tang Clan. Misschien, er zijn zoveel liedjes gemaakt over geld. Dus wat schiet jou te binnen met geld in de titel of geld in de naam van de artiest of gewoon geld ergens in de track? Welke plaat over geld wil je horen? Stuur dat even door via de NPO Luister-app. Klik op Blend en klik op berichtje en laat het weten. Nog net voor de headlines van 9 uur hoor je Maya met Fall In.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de baas van de dienst justitiële inrichtingen in het AD. Kamerleden werken dan ook aan extra maatregelen, vertelt politiek verslaggever Ewa Kiewiet.
1: De rechter die kan dan kiezen, geef ik een celstraf, een taakstraf of een enkelband. De DEI zegt vandaag dus dat ze daar wel voor zijn. Dat inderdaad als hoofdstraf moet worden ingezet.
0: Maar vooral coalitiepartij VVD ziet dat niet zitten. Bij een McDrive in het Brabantse Udenhout is vannacht een auto gecrashed en in brand gevlogen. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. De drie inzittenden van de auto sloegen op de vlucht. Twee van hen konden later alsnog worden opgepakt. Over een uur komt marineschip Zijner Majesteit de Ruiter weer terug in Den Helder. Het schip was bijna een half jaar van huis en lag onder meer klaar om ingezet te worden in de straat van Hormuz. Commandant Roger de Wit vindt het fijn dat de reis er bijna op zit.
2: Ja, mooi. En vooral blij. Blij dat we een succesvolle inzet hebben gehad. Blij dat we bijna thuis zijn. En vooral blij dat we straks weer vrienden, familie en geliefden zien.
0: Het schip heeft ook Aziatische havens aangedaan voor trainingen met bevriende landen. Hives komt weer terug. Krantenuitgever Mediahuis blaast het sociale netwerk nieuw leven in, omdat uit onderzoek is gebleken dat er behoefte is aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes. Veel vertrouwde onderdelen zijn terug, zoals elkaar krabbelen en de dansende banaan. Ook kunnen gebruikers hun profiel zelf pimpen. Hives werd in 2003 opgericht en had op het hoogtepunt bijna 10 miljoen gebruikers. Het verdween uiteindelijk omdat mensen het massaal hadden verruild voor Facebook. Het weer, vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Put that woman first. Mooie boodschap van Jaheim. En daarvoor je naast met The World Is Yours. Allemaal mooie boodschappen op de dinsdagochtend.
1: The Morning Show. Cuba. Cuba.
0: Daarom is het 9:10 geworden. Leuk dat je luistert naar de Morning Show. Ja, ik had het eerder al even over het krabbelen dat weer terug is. Hyped is er weer, hè, voor de mensen die dat niet hebben meegekregen. Ik vind dat wel echt leuk. Ik heb net mijn Cuba-pagina aangemaakt. Dus we kunnen Hyped-vriendjes worden als je wil. In de hoogtijd had Hyped 10 miljoen mensen op dat platform. En daarna vertrokken mensen vooral naar Facebook. En er is dus ooit een tijd geweest waarin Hyped heel veel waard was. Voor 43,7 miljoen euro is het verkocht. In 2010 aan de Telegraaf Media Groep. En inmiddels dus nieuw leven ingeblazen. Sinds vanochtend gewoon weer Hyped. Kunnen we elkaar weer krabbelen, weer glitterplaatjes sturen. En die dansen de banaan naar elkaar gooien en zo. Dus mocht je Hyped vriendjes willen worden, ik heet gewoon Cuba op Hyped.nl. Het is alweer tijd voor de thema deze week. Ja, Jasmine die heeft een griepje vandaag, dus die schreeuwt niet mee, maar ik wel. Money! Geld, doekoe, flush, dat is het thema van vandaag, want het zit in zoveel platen. Gisteren draaiden we 50 Cent met I Get Money en vandaag zegt Edwin, dit moet natuurlijk more money, more problems zijn. Samira die stuurt Cream van de Wu-Tang Clan door en Jacqueline hebben we aan de telefoon. Good morning!
2: Good morning.
0: Ja, wat was je aan het doen? Ben je op werk al aangekomen? Nog onderweg naar werk?
2: Ik kwam echt toevallig net aan op kantoor toen ik werd gebeld. Dus,
0: Ja, maar je stuurde er wel eentje in waarvan we dachten, dat is een leuke.
2: Ja, dat was voor mij ook de enige optie. Ik hoorde het en toen heb ik meteen een berichtje gestuurd in de NPO-luister-app.
0: Want wat wilde je horen, Jacqueline?
2: Ja, Bitch Better Have My Money van Rihanna. Dat is echt wel het nummer als het gaat over money.
0: Is iemand jou geld schuldig? Moeten we dit een soort van dedication laten zijn?
2: Nee, vandaag niet. Dus,
0: vandaag niet?
2: In het verleden tuurlijk. Nee, in het verleden zeker wel. Maar ik vind het ook echt een powerpokkel.
0: Ja, is het ook. Geeft gewoon power. Ja. En het is ook wel gewoon zeggen van niet zollen met mij, weet je wel? Van,
2: inderdaad.
0: Toch?
2: Inderdaad.
0: Ja, ik heb nog wel geld te goed van een paar mensen, dus ik doe met je mee met het meezingen zo meteen.
2: Super.
0: All right, fijne dag vandaag, Jacqueline.
2: Dank je, jij ook. Hoi.

0: NPO Blend. Het is al 9:15 geweest. Je luistert naar de Morning Show. Ik ben Cuba en ik wilde het heel even met je hebben over vliegen. Ik weet niet of je vliegangst hebt, maar in het vliegtuig krijg je dus op een gegeven moment minder zuurstof. En Trevor Noah, comedian, presentator, boekschrijver ook, die heeft daar tips voor. Want hij zegt van ja, je moet meteen op het moment dat je instapt in het vliegtuig, moet je meteen naar de films kijken, meteen de moeilijke films eerst zetten. Dus je zet er overal een sterretje bij, meteen de ingewikkelde films aan het begin en dan de wat makkelijkere films wat later. Want later is er minder zuurstof en kan je dus helemaal niet nadenken. Kan je die film helemaal niet meer volgen als hij ingewikkeld is.
1: Because you know, like you must remember, you're gonna be experiencing less oxygen on the flight, so you don't want to concentrate later on. That's when you're gonna struggle.
2: Sequencing is important. Early.
1: Sequencing is very important in movies on a plane. Yeah. Really important.
2: Oh wow!
1: I see people fall asleep all the time. Watching like a movie.
2: That's me!
1: Like 5 hours in, they put in a complicated movie. Then I'm like, haha, amateur.
0: Amateur ben je dan als je gewoon die moeilijke film wat later wil kijken. Ik had er nooit bij stilgestaan, maar het is natuurlijk zo, hè. Je krijgt wat minder zuurstof en dat is ook bewust, want ze willen eigenlijk dat je in slaap valt. Dan word je niet lastig en dan kom je de vlucht makkelijk door. Dus een goede tip van Trevor Noah om de belangrijke films, de moeilijkere films, eerst te kijken en daarna de wat makkelijkere, bijvoorbeeld comedies en zo, waarbij je lekker in slaap kan vallen. Nou, even een tip tussendoor voor als je nog gaat vliegen dit jaar. Ik weet niet of je nog iets in de planning hebt. Ik hoorde wel van een paar mensen die gaan naar Suriname met december. Dat schijnt heel leuk te zijn. Dus wie weet, ik ben nog aan het kijken naar mijn vakanties. Zometeen in de Morning Show De La Soul met I Know. En dit is Giveon, de man die een mooie show deed tijdens North Sea Jazz in Ahoy in Rotterdam. Wat was dat prachtig. En in zijn pak deed hij dat. Dus het zal het wel warm hebben gehad. Giveon hoor je met Jezebel.

0: hangt veel bewolking boven ons hoofd. Er is weinig wind, dus dat wolkendek dat blijft een beetje hangen. In het Noordoosten en in Limburg en Zeeland is het af en toe zonnig. In de rest van het land kan er een spat regen vallen. Het is in ieder geval niet koud, maar het wordt tussen de 17 en 21 graden vandaag. Morgen meer zon en dan is het ook warmer. Dan wordt het 22 graden.
1: Caribbean Classic.
0: Voor de Caribbean Classic van vandaag moet ik je een verhaaltje vertellen, want het verhaal begon eigenlijk in Cameroen. Maar laat me eerst vertellen dat Shakira op dit moment 12 concerten aan het doen is in Madrid. Niet in Barcelona, waar ze lang heeft gewoond met Piqué, maar in Madrid, in de Spaanse hoofdstad. 12 concerten dus totaal in Estadio Shakira, een stadion dat speciaal voor haar concerten is opgebouwd. Ze heeft er al een paar achter de rug op 18, 19 en 20 september. En ze gaat nog optreden komend weekend 25, 26 en 27 september. Op mijn verjaardag dus en daarna ook nog in oktober. Nou ja, dan komen we aan bij die grote hit van Shakira die ooit begon in Cameroen. Het was de soundtrack van het WK in Zuid-Afrika in 2010. En Shakira zei trouwens over die optredens dit.
2: Welcome to all of my European fans who are here, who came from across Europe. Thank you so much for being here. Bueno, todos me dicen, Shaki, con la cara que te fuiste.
0: Ja, dus met een goed gezicht is ze teruggekomen. De tour heet ook Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Dat betekent de vrouwen huilen niet meer. Maar ik wilde even naar Waka Waka. De track die in 1986 voor het eerst werd opgenomen door de Cameroense muziekgroep Golden Sounds. En hij heette toen Sangalewea. Dus 2 jaar later kwamen de Chicas del Can uit de Dominicaanse Republiek, een merenguegroep, met deze versie.

0: geleden, deze groep. Met She Wants The Move, Pharrell en Chad Hugo. Die zijn elkaar aan het beschuldigen dat ze geld en roem van elkaar hebben afgepakt. In de Morning Show wilde ik even kijken naar een mooi interview met Nio samen met je. Nio zegt namelijk dat hij niet de bekendheid van Beyoncé wil hebben. Het lukt hem namelijk gewoon om nog naar een supermarkt te gaan en gewoon wat dingetjes te kopen zonder dat hij een bodyguard nodig heeft en zonder dat hij echt wordt lastiggevallen.
1: She can't, as much as she wants to. If she does, there's be 17 guards and they gotta close the doors and lock them and all these things. And it's like, I've heard people say to me that you should be as big as a Beyoncé or you should be as big as a Jay-Z. And like, honestly, I don't think I want that. Where my star sits currently, I live in Atlanta. I go to Target and buy underwear myself. No security, no nobody. And I walk through and people notice me. They go, hey, Neo, can I get a picture? Snap. And they go. Nobody's chasing me through the mall. Like, there's no pandemonium when I walk around. And I love that. I love that I can sell out an arena on Monday and then go buy underwear at Target on Tuesday. And it's fine. Everything is all good. It's a beautiful thing. It's a beautiful existence, man.
0: It's a beautiful existence, zegt Nio. Hij heeft dus wel liedjes geschreven voor Beyoncé. Bijvoorbeeld deze, Irreplaceable.

0: Down Around van Hightech op NPO Blend. En daarom is het al bijna tijd geworden om het stokje door te geven aan Jamie Joy.
1: Good morning.
0: Heb jij al een Hives pagina aangemaakt?
1: Nee.
0: Want Hives is er weer, hè? In de hoogtijd 10 miljoen mensen op het platform. Ze zijn er sinds 2013 niet meer. En vanaf vandaag is er gewoon weer Hives.
1: Ik snap niet waarom.
0: Kunnen we elkaar weer krabbelen, banaantjes
1: waarom
0: sturen.
1: Waarom moet je dit willen?
0: Omdat zij gaan dus niet voor zo'n algoritme als al die andere platforms.
1: Ja.
0: Dus niet verslavend. Je krijgt gewoon echt te zien wat je vrienden hebben gekrabbeld of hebben gedaan net.
1: Ik denk dat iedere social media ding verslavend is. En ik ben al lang blij dat ik nu echt mijn verslaving alleen op Insta heb. Dus Facebook heb ik al geboycott, TikTok al minder. En er komt er weer iets bij, ik kan dat niet aan hoor.
0: Ja, dat is wel zo. Je moet zoveel apps op je telefoon hebben.
1: Ja.
0: Ja,
1: overal heb je dezelfde mensen.
0: Ik heb er net één aangemaakt, gewoon puur omdat ik dacht, ik wil
1: nostalgie.
0: Die pagina. Ik probeerde eerst in te loggen. Ik dacht, zou ik mijn oude pagina nog hebben?
1: Wist jij je oude wachtwoord nog?
0: Nou, dus je kon het wachtwoord vergeten doen. En ik weet wel het e-mailadres wat ik toen gebruikte.
1: Ja.
0: Maar er kwam niks binnen.
1: Oké, dus je moest een heel nieuwe
0: pagina
1: account
0: aangemaakt. Ja.
1: Je kon ook niet oude dingen weer terugvinden. Je begint
0: dat zou
1: echt
0: leuk
1: opnieuw.
0: Zijn. Je begint echt opnieuw, ja. Het zou leuk zijn om die oude foto's even te zien. Ik weet niet meer wat ik daar had staan. Ik geloof een foto met Snoop Dogg of zo, waar ik heel trots op was.
1: Oh ja, dat snap ik dan wel.
0: Dat het zoiets was. En ik had er ook liedjes op staan van mezelf.
1: Wauw. Ja, nee, dat
0: liedjes.
1: Snap ik wel dat je goede ring. Zeg maar, mijn laatste Hives-herinnering is dat ik een oud en nieuw feestje gaf. En dat iemand boos was dat hij niet mocht komen. En overal op Hives had gezet. Dat ik. Ja, dat hij niet wel kon.
0: Je had dat gekrabbeld.
1: Ja.
0: Want dat was een soort van je Facebook-wall, toch? Dat iedereen dat kon zien. Ja.
1: Ik vond dat ook helemaal niet leuk dat iedereen alles kon zien.
0: Nee, maar je kon ook gewoon DM'en. Je kon ook inbox
1: sturen. Ja, je kon het ook geheim houden, ja. Weet je wat ik wel terug zou willen?
0: Nou.
1: PP2G.
0: Ja, dus daar hadden we het net over. Van wat mis je dan? En mensen hebben het over pingen gehad en over sugar babes. En ik zei alsmaar partypiece, maar er kwam niemand met zo'n berichtje.
1: Ja, ik wel.
0: Ja,
1: ja, een beetje een soort van je eigen website die fotootjes goed zetten met
0: je
1: die codes.
0: Je moet gewoon een programmeur zijn om de website daar te maken.
1: Was ik echt trots.
0: HTML-codes uit je hoofd leren.
1: Ja.
0: Ja, en dan ook als je iets stuurde naar iemand, duurde het eindeloos voordat het berichtje terugkwam.
1: Ja.
0: Dus het was wel een andere tijd, ja.
1: Goeie tijd. Ook al die partyfoto's die je er kon vinden.
0: Ja, ja, en ook mensen die je dan natuurlijk soort van tagden, die je eronder zetten.
1: Ja, je hebt echt
0: hele discussies ook.
1: Een hele map in mijn hoofd geopend die ik had gearchiveerd.
0: Maar dat is toch leuk?
1: Ja, en ik moet ook weer denken aan Sugar Babe, Superdudes.
0: Ja, dat zei iemand dus. Ik heb daar nooit op gezeten.
1: Ik ook niet.
0: Ik heb wel als enige Nederlander, denk ik, op Black Planet gezeten.
1: Oh ja, dat denk ik wel dan, ja. Want daar heb ik niet op gezeten.
0: Maar dat was een internationale site. En die had MySpace natuurlijk, waar je ook je muziek kwijt kon. Ook als artiest kon je daar
1: dus
0: een beetje dingetjes doen.
1: Ja, voor jou met je muziek en zo was dat top.
0: En Facebook was inderdaad ook aan. Ik weet nog mijn eerste Twitter-account. Ja, er zijn zoveel dit soort dingetjes die je hebt gemaakt ooit.
1: Bizar, hè? Nou, ook dat het dan gewoon weer vervaagt. Dat het niet meer
0: gewoon weer weg is. En je hebt er zo je best op gedaan.
1: Ja, nou, ik heb wel een grappig verhaal voor je over Instagram. Dat is echt heel erg.
0: Oh, wat dan?
1: Nou, ik had Instagram ooit toen het net begon gedownload. En toen dacht ik dat het gewoon een app was om je foto's mee te bewerken.
0: Ah.
1: En een vriendin van mij die zei, ja, wil je mij helpen? Want ik wil voor Valentijn een sexy foto voor mijn vriend maken.
0: En dan even zo'n crème filtertje eroverheen.
1: En toen zei ik, oh, ik heb een goede app waar je leuke filters kan doen. En pas maanden later kwam ik erachter, zei iemand, hey, wat is je Instagram? Kan ik je toevoegen? Zei ik, toevoegen? En toen kwam ik er dus achter en toen ging ik kijken. Ik had gelukkig niet heel veel volgers, maar wel wat. En
0: maar die hadden geüpload.
1: En die hebben allemaal die foto gezien.
0: Die sexy foto van je vriendin.
1: Ja.
0: Oh my god.
1: Echt heel erg.
0: Ja. En toen, vanaf toen ben je wel gaan posten. Want...
1: En pas maanden later kwam ik erachter, zei iemand, hey, wat is je Instagram? Kan ik je toevoegen? Zei ik, toevoegen? En toen kwam ik er dus achter en toen ging ik kijken. Ik had gelukkig niet heel veel volgers, maar wel wat. En
0: maar die hadden geüpload.
1: En die hebben allemaal die foto gezien.
0: Die sexy foto van je vriendin.
1: Ja.
0: Oh my god.
1: Echt heel erg.
0: Ja. En toen, vanaf toen ben je wel gaan posten, want nu ben je dus Instagram verslaafd.
1: Ja, nog steeds, ja.
0: Nog even, Jamie.

0: komen.
1: Ja, ze gaan natuurlijk optreden. 15 december in de AFAS Live.
0: Ik ben daar.
1: Jij bent daar. Dus laat Jamie Joy even weten wat je wil horen van Jagged Edge en wat de grootste hits zijn van Jagged Edge via de NPO Luister-app. Klik op Lent en klik op berichtje en let her know. Ze gaat zo ook Family Affair van Mary J. Blige voor je draaien. Maar eerst de headlines van 10 uur. Fijne dag vandaag.
2: Home of classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 10 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwt daarvoor omdat de dragers van camerabrillen zich niet altijd bewust zijn van de privacyregels. Wanneer je herkenbaar in beeld komt, zijn dat persoonsgegevens en daarover heb je zeggenschap, zegt de AP. De privacywaakhond spreekt van gluurbrillen die steeds populairder worden en onderzoekt of ze in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk te zien is dat ermee wordt gefilmd. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen Wim Saris in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden bijvoorbeeld overdag buiten de gevangenis kunnen werken. Volgens Saris zou de enkelband ook vaker een alternatief kunnen zijn voor een celstraf, ook al ligt dat politiek gevoelig. Het kabinet wil het cellentekort aanpakken door onder meer de gevangenis in Almere te heropenen en bestaande gevangenissen uit te breiden. Maar dat is volgens Saris dus niet genoeg. In ongeveer een derde van het Nederlandse drinkwater zit meer PFAS dan volgens het RIVM wenselijk is. Dat meldt Greenpeace. Vooral in de Zuid- en Noord-Holland zijn de PFAS-niveaus opvallend hoog. Drinkwaterbedrijven willen zo snel mogelijk een totaalverbod op het gebruik van de schadelijke PFAS-stoffen. In Udenhout in Brabant is vannacht een auto gecrashed in de McDrive van een McDonald's-filiaal. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. Na de crash vatte de auto vlam. De drie inzittenden sloegen op de vlucht en renden een weiland in. De politie ging naar hen op zoek met tientallen agenten en honden. Ze zijn alle drie opgepakt. Waarom de politie hen achtervolgde is niet bekendgemaakt. Het weer vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Pond, Jamie Joy.
0: Hoe heb jij geslapen? Ik denk echt dat de sterren verkeerd stonden. Even wakker worden met Mary J. Blige's Family Affair. Hoor je nu? Goedemorgen.

Of het zielige liedjes dinsdag is? Nee, zeker niet. Mocht je ergens zin in hebben, laat het me weten in de NPO Luister app. Daar kun je berichtjes sturen, voice memo sturen. Ik check het allemaal zelf. Dus misschien heb jij zin in wat oldschool hip-hop, nieuwe soul, classic R&B. Het mag allemaal. Drop jouw request in de NPO Luister app. Welke track gaat jouw dinsdag

0: soul. Blend. 11 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 8 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is de verdachte opgepakt. Over een aanleiding is nog niets bekend, bijvoorbeeld of de schutter willekeurig op slachtoffers schoot of niet. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. In april vielen bij 2 schietpartijen doden en gewonden. Bij een grote Russische luchtaanval op het zuidoosten van Oekraïne zijn volgens de autoriteiten zeker 4 mensen gedood. Over een aanleiding is nog niets bekend, bijvoorbeeld of de schutter willekeurig op slachtoffers schoot of niet. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. In april vielen bij 2 schietpartijen doden en gewonden. Bij een grote Russische luchtaanval op het zuidoosten van Oekraïne zijn volgens de autoriteiten zeker 4 mensen gedood. 6 mensen raakten gewond.

Wim Saris, de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden overdag naar hun werk kunnen blijven gaan. Ook staat Saris ervoor open om vaker de enkelband in te zetten als alternatief voor een celstraf. Het Openbaar Ministerie heeft de Zwitserse bank UBS, eigenaar van Credit Suisse, een boete van 5 miljoen euro opgelegd. Volgens het OM gaf Credit Suisse jarenlang hulp aan Nederlandse zwartspaarders die op deze manier geld uit het zicht van de Nederlandse Belastingdienst hielden. Zo konden de spaarders onder meer een codenaam contact hebben met de bank. Het gaat om zo'n 80 gevallen, maar het OM beperkte zich gemakshalve tot 12 spaarders. Zij hebben inmiddels een naheffing gekregen. Het bedrag van 5 miljoen euro is een afkoopsom. UBS wordt verder niet vervolgd. Het weer, vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

jaren 70. Het is echt niet te doen. Vroeger reed ik nog wel eens rondjes om hoofd leeg te maken. Nou, dat kan nu niet meer, hè? Je portemonnee is leeg voordat je tank leeg is.

classic R&B, hip-hop en soul.

bent. Zometeen de spookrijders en over rijden gesproken. Ik moet denken aan de auto van mijn moeder. Die had vroeger een hele oude Porsche. Die lekte, moest ik vasthouden met een papiertje bij het raam als het regende. En ja, sommige tracks die brengen gewoon die herinnering op. Dat heb ik dus bij Gabriel.

0: 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammekamp in Rotterdam, 2 jaar geleden. Daarbij vielen 3 doden en werden huizen vernietigd. Jalal O. was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie verdenkt hem ervan dat hij er cocaïne heeft bereid en verwerkt. Volgens het OM is O. daarom schuldig aan het veroorzaken van de ontploffing. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries waarin een drugslab zat. Justitie verdenkt hem ervan dat hij er cocaïne heeft bereid en verwerkt. Volgens het OM is O. daarom schuldig aan het veroorzaken van de ontploffing. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan

op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is de verdachte opgepakt. Het zou gaan om een leerling. Ook zijn moeder, vader en opa zijn opgepakt. Over een aanleiding is nog niets bekend. Bijvoorbeeld of de schutter willekeurig op mensen schoot of niet. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. Daarvoor waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. De privacywaakhond onderzoekt of de brillen in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk is te zien dat ermee wordt gefilmd. Het weer vandaag vooral in het noorden veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het blijft droog en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

5. En dat is gelijk mijn lievelings, dus ik was helemaal blij. Deze staat er dus al in. Let's Get Married op nummer 1. Wat moet de nummer 2 worden in de top 5 blend essentials van Jagged Edge? Laat het me weten in de NPO Luister-app. Gisteren was het een close call. Where the Party At deed het echt heel goed. Maar ja, misschien heb jij wel een andere in gedachten. De meeste stemmen die gelden. De track die het meest genoemd wordt, die krijgt die nummer 2. En die ga ik ook zo meteen draaien hier op Blend. Welke moet het zijn? Welke man.

0: specials.
1: Wat zijn de vijf meest iconische tracks van Jagged Edge? In december staan ze in de AFAS op de 15e, om precies te zijn. Ik ben daarbij en ik had zin om gewoon al een beetje in de mood te komen. Want ze hebben zoveel lekkere tracks. Mijn favoriet, die kwam gisteren op nummer 1, Let's Get Married. Dus dank je wel daarvoor. Maar welke vier komen daar deze week nog bij? Nou, als het aan Lisa ligt, dan Walked Out of Heaven. Brian heeft liever He Can't Love You. En Vincent die gaat voor Where the Party At. Ja, ik ga je zeggen, Vincent, dat is hem weer niet geworden. En zelf vind ik ook dat hij erin moet. Maar het is niet de track die het meest genoemd is in de NPO Luister-app. Welke dat wel is, die nu op nummer 2 komt, dat is deze.
2: 2.
1: I Gotta Be is het geworden. Ja, gaat wel.

Levi van Eck met het NOS-journaal. Tegen de hoofdverdachte van de explosie in een garagebox begin 2024 in Rotterdam is 7 jaar cel geëist. Bij de ontploffing aan de Schammekamp kwamen 3 mensen om het leven en raakten tientallen bewoners hun huis kwijt. Jalal O. was de huurder van de garagebox. Hij wordt ervan verdacht dat hij daar cocaïne bereidde en verwerkte. Ook is hij volgens het OM schuldig aan de ontploffing. Uit onderzoek is gebleken dat die is veroorzaakt door het drugslab en de aanwezige vaten aceton. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En is het de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. In Turkije zijn 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig, bij een schietpartij bij een middelbare school in het westen van het land. Volgens Turkse media opende een leerling van de school het vuur rond 8 uur vanmorgen. De schutter is gearresteerd. Ook zijn vader, moeder en opa zijn opgepakt. Zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. In Turkije zijn 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig, bij een schietpartij bij een middelbare school in het westen van het land. Volgens Turkse media opende een leerling van de school het vuur rond 8 uur vanmorgen. De schutter is gearresteerd. Ook zijn vader, moeder en opa zijn opgepakt. Het kabinetsplan om het cellen te

0: opgeroepen om vaker de enkelband in te zetten als alternatief voor een celstraf. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. Daarvoor waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. De privacywaakhond onderzoekt of de brillen in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk te zien is dat ermee wordt gefilmd. Het weer vandaag, vooral in het noorden veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het blijft droog bij een graad of 19. Dit was het NOS-journaal.
1: Zo, dinsdagmiddag alweer. Lekker hoor, we gaan er in rap tempo doorheen vandaag. De dames van TLC komen eraan. Even de middag goed overbuiken. Net als Will Smith. Getting jiggy with it.

Tyga. Ayo. Zometeen een vader en zoon productie op Blend. Bridging the Gap van Nas en zijn pa Oludara. Jarenlange jazz- en bluesmuzikant geweest. Was trouwens niet de eerste keer dat die twee samenwerkten.

cover Mystery Lady op Blend. Waar je eerder ook Estelle en Kanye West hoorde. American Boy. De Braxton zusjes staan voor je klaar. Met je dagelijkse reminder dat jij toch echt de baas bent van je eigen leven.

0: Hello, Cool J. Je luistert naar Sianne in de middag. En ik vind het alleen maar gezellig als je meepraat. Toch, Pancho?
1: Vriendinnetje. Hoe is het, meisje? Long time, long time. Hier is alles lekker, hoor. Als vanouds weer in de werkplaats. Hard voor weinig, nooit zagrijnig. En gewoon blijven werken. Niks laten merken met je bek. Hoe is het met jou, dan?
0: Ja, lieverd, die gaat het hartstikke goed. Ik ben ontzettend aan het genieten van jou en van de playlist. Ik zit zo te denken, moeten we jou niet vragen om een keer wat in te rappen? Ik hoor een verborgen talent. Zometeen trouwens na het nieuws een meisje van 17 uit Barbados, die binnen no time uitgroeide tot een van de grootste sterren die we ooit hebben gezien. Ik moet je zeggen, ik vind dat ze veel te lang stil is. Ze heeft aangekondigd dat ze met nieuwe muziek komt. Nou, ik refresh je, ik zie helemaal niks. Maar goed, ik heb twee tracks van haar meegenomen.

Levi van Eck met het NOS-journaal. De publieke omroep waarschuwt voor misleidende e-mails die zijn gestuurd naar jongvolwassenen en kinderen. Daarin worden ze benaderd om auditie te doen voor een niet bestaande jeugdserie. Wie daarop reageert wordt gevraagd om een auditievideo in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De e-mails lijken onder meer afkomstig te zijn van het kindermerk van de publieke omroep NPO Zapp. De NPO roept ontvangers van deze e-mails op om de politie in te lichten. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammekamp in Rotterdam, 2 jaar geleden. Daarbij vielen 3 doden en werden huizen vernietigd. Jalal O. was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie verdenkt hem ervan dat hij er cocaïne heeft bereid en verwerkt. Volgens het OM is O. daarom schuldig aan het veroorzaken van de ontploffing. In de Verenigde Staten is een influencer aangeklaagd voor verkrachting en een poging daartoe. Het gaat om Braden Peters, die was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie verdenkt hem ervan dat hij er cocaïne heeft bereid en verwerkt. Volgens het OM is O. daarom schuldig aan het veroorzaken van de ontploffing. In de Verenigde Staten is een influencer aangeklaagd voor verkrachting en een poging daartoe. Het gaat om Braden Peters, die vaker onder vuur ligt door de omst-

0: aangeklaagd door een andere influencer die zegt dat ze door hem is gedrogeerd en verkracht. Het Wereld Natuurfonds heeft 20 zwarte neushoorns uitgezet in Botswana. Daarmee is de populatie verdubbeld. Er leven nu 44 exemplaren in het wild. De neushoorns werden vanuit Zuid-Afrika naar Botswana gebracht. Natuurbeschermers hopen dat het aantal zwarte neushoorns in Botswana weer toe zal nemen. In 1992 stierf de soort in dat land uit door stroperij. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het ook iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hey, je weet hoe dat Westside teken, zo met je vingers? Kan jij dat?

0: Trey Songz op NPO Blend met Beyoncé op de line-up. Ik weet niet of je die top 50 van haar hebt gehoord die we 4 september hebben uitgezonden. Jamie en Sonja.
1: Bring the beat in.
0: Jezus, wat was het goed zeg.

Levi van Eck met het NOS-journaal. De rechtbank heeft een man van 54 uit Beuningen tot 20 jaar cel veroordeeld voor de moord op zijn echtgenote. Het paar lag in scheiding, maar wonen nog wel samen in één huis. Nadat er ruzie was geweest over een van de honden, ging de man 's nachts naar de woonkamer en wurgde zijn vrouw die daar lag te slapen. Volgens de rechtbank heeft de man zijn echtgenote met voorbedachte raad gedood. Uit de zoekgeschiedenis op zijn laptop bleek dat hij bijvoorbeeld opzocht hoeveel gevangenisstraf hij zou krijgen voor moord. De rechtbank in Zwolle is ontruimd geweest nadat er brand was ontstaan in de parkeergarage onder het gebouw. Volgens de veiligheidsregio ontstond de brand in een technische ruimte van de garage. Het ging om een kleine brand en de rechtbank is vooral uit voorzorg ontruimd. In Zwolle diende op dat moment ook het hoger beroep van oud-Jumbo-topman Frits van Eert. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En het is de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. Maar staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En het is de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. Dieven hebben bij een Italiaanse

huis binnen via een open raam. De Italiaanse politie roept mensen op om te mooie aanbiedingen van Barolo te melden. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

seconde van een waanzinnige uithaal die je vast en zeker kent. Luister goed, wie zong dit? Ja, alweer weg.

hoe vet is het als je dit gewoon live kan meezingen. Jayco komt deze kant op en vandaag vanaf 4 uur kun je daar kaartjes voor winnen in Bridge the Gap. Blend staat deze middag bij je aan met de man die zelfs strak van de LSD nog steeds

0: niet doen. Maar dus, je hebt natuurlijk van die muizen vallen.
1: Ja.
0: Alleen
1: ja,
0: dan moet je ze er ook uithalen.
1: Ja.
0: Je zit dus echt totaal niet op te wachten.
1: Nee, ik snap het.
0: Een kat?
2: Als je een kat neemt.
1: Nee, geen kat.
0: Nee, gewoon, je moet je hele kat gaan nemen voor één muis.
1: Precies.
2: Eén muisje is nooit... Een muisje zijn nooit alleen.
0: Nooit één muis?
2: Dat is okay,
0: een, like
2: maar
0: hij
2: heeft natuurlijk op zijn minst een vader en een moeder.
1: Ik zou gewoon zeggen, span je vriend voor het karretje.
0: Toch wel?
1: Ja, gewoon doen.
0: Iedere keer als ik dat doe, is het zo van... Oh, ik dacht dat je independent woman was. Mew, mew, mew. Ja, oké, maar... red ons.
2: Ons ook
0: meteen. Mij en mijn dochter, red ons. Maar hoe ga ik dat weghalen dan? Want hij zit in de keuken. We hadden het er net over dat ik dus... Ik heb mijn koelkast is ingebouwd, daaronder zit een rooster. Ik denk dus dat hij uit dat rooster komt.
1: Ja.
0: Jij zegt plaats een rooster voor dat rooster.
1: Nee, erop.
0: Erop, dan dus, kan hij er niet uit.
1: Ja, dus een rooster met kleinere gaatjes waar ze niet doorheen kunnen.
0: Die maar plaatsen... waar gaan ze dan heen? Want ik wil ook niet dat hij sterft onder mijn koelkast.
1: Ja, dat gaat dus dan wel gebeuren.
0: Ja, maar dus dat is toch ook geen oplossing.
1: Maar dat is niet zo heel erg. Dat gaat niet heel erg stinken of zo. Het is geen rat.
0: Ik heb niet lang genoeg naar hem gekeken. Maar dus wacht even, als muizen doodgaan, dan ruiken ze anders dan ratten?
2: Ja, want ratten zijn echt vieze beesten.
1: Dat zijn echt vieze beesten, dat ruik je echt heel sterk.
0: Oh my god. Ja. Jij hebt een huis gekocht onlangs, hoe heb jij dat dan gedaan?
1: Nou ja, wij hadden de vloer eruit gehaald. En toen hadden we dus ook even last van muizen. En toen we de vloer weer geplaatst hadden en alle kieren gedicht hadden, toen waren ze weg. Dus ja, kiertjes dichtmaken, dat is de oplossing.
0: Kan ik jullie niet even inhuren?
2: Serginho kan je inhuren.
0: Jij niet?

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Gezondheidsraad adviseert om de 13-weken-echo bij zwangere vrouwen niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. Die mogelijkheid bestaat sinds 2021 als onderdeel van wetenschappelijk onderzoek. Bij die echo wordt gekeken of het ongeboren kind lichamelijke afwijkingen heeft. Uit onderzoek blijkt dat de uitslagen niet altijd kloppen. Toch ziet de Gezondheidsraad ook dat als er wel een afwijking wordt gevonden, het voor ouders prettig is meer tijd te hebben voor een beslissing over hoe verder. Daarom adviseert de Raad het kabinet te laten onderzoeken hoe de prenatale screening preciezer kan worden. Het Hoge Rechtshof in Sri Lanka heeft 15 mannen veroordeeld voor de bomaanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Daarbij kwamen 269 mensen om het leven en vielen ruim 500 gewonden. De mannen waren onder meer aangeklaagd voor moord en samenzwering om terrorisme te plegen. Ze krijgen hun straf op een later moment te horen. De bomaanslagen waren bij kerken en luxe hotels in Sri Lanka en werden opgeëist door de islamitische terreurbeweging IS. Onder de doden waren 3 Nederlanders. De NPO waarschuwt voor nepmails die rondgaan over audities voor een niet bestaande jeugdserie. De mail lijkt te zijn verstuurd door de NPO en richt zich op kinderen en jongvolwassenen. Wie op reageert wordt gevraagd om een auditietape in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De NPO vraagt ontvangers van die mail contact op te nemen met de politie. Het Wereld Natuurfonds heeft 20 zwarte neushoorns uitgezet in Botswana. Daarmee is de populatie verdubbeld. Er leven nu 44 exemplaren in het wild. De neushoorns werden vanuit Zuid-Afrika naar Botswana gebracht. Natuurbeschermers hopen dat het aantal zwarte neushoorn in Botswana weer toe zal nemen. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Je luistert naar Bridge the Gap hier op NPO Blend. En weer een editie samen met Serginho, dat ben ik. En onze grote vriend Howard.
2: Ja, ik ben er weer.
1: Gelukkig ben je er weer.
2: Dankjewel.
1: Heb je genoten?
0: 10 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Bridge the Gap hier op NPO Blend. En weer een editie samen met Serginho, dat ben ik. En onze grote vriend Howard.
2: Ja, ik ben er weer.
1: Gelukkig ben je er weer.
2: Dankjewel.
1: Heb je genoten?
2: Ja, even een klein weekendje weg.

twee opties in goed gejat. En vandaag gaat het om twee gesampelde versies. Namelijk The Far Side met Passing Me By. En dat is één van de gesampelde versies.

0: origineel is van Quincy Jones met Summer in the City. Mocht je een van de twee opties willen horen, ja, breng dan eventjes je stem uit via de Instagram stories van NPO Blend, of stuur eventjes jouw keuze door via de NPO Luister app. En misschien hoor je die dan zo meteen terug.
1: Serginio en Howard.
0: Zometeen muziek van B2K. Ja, echt waar, ze hebben nieuwe muziek. Maar eerst heb ik 50 Cent voor je. Dit is Candy Shop.

0: B2K met Mileage. Ik vind het altijd grappig dat mensen helemaal verbaasd reageren als ze horen dat B2K nieuwe muziek heeft uitgebracht.
1: Maar dat is ook wel opmerkelijk.
0: Ja, zeker. Maar het zijn best wel relatief nog jonge gasten die nog kunnen zingen.
1: Zeker.
0: Ja. Dus zo gek is het ook weer niet.
1: Dat is waar.
2: Dit is Bridge the Gap.
0: Een hele goede middag. Het is dinsdag 22 september en je luistert naar Bridge the Gap op NPO Blend. Samen met mij Serginho en Houwer.
1: Hallootjes.
0: Houwer, je was eventjes ertussenuit.
1: Even een paar dagen weg.
0: Er kwamen gisteren berichtjes binnen in de NPO Luister-app met wat is er aan de hand met Houwer?
1: Oh, niks hoor.
0: Nee, gelukkig niet.
1: Nee.
0: Valt allemaal wel mee.
1: Zeker. Maar op mijn leeftijd moet je soms even op de rem trappen.
0: Even bijtanken.
1: Ja. Die batterij die moet wel vol.
0: Hoe heb je dat gedaan?
1: België, net over de grens. Leuk huisje gehuurd, maar het was een beetje vervelend. Want je ziet dan die plaatjes op sociale media. En dan denk je zo, dit is vette locatie en boeken en zo. Maar toen we daar kwamen, toen bleek dus dat het heel luxe was. Maar heel gebruiksonvriendelijk.
0: Geef
1: dus alles
0: een voorbeeld.
1: Was mooi. Maar je kon er niks mee. Dus het was een fantastische badkamer met zo'n losstaande badkuip. Die ziet er altijd een soort van sexy uit.
0: Yeah.
1: Maar daarboven hing een lampenkap. En toen dacht ik al, dat is een gekke plek voor een lampenkap. Wat bleek, je kon niet staan douchen in dat bad. Want het snoertje was ook te kort. Dus je moest zitten in dat bad en dan zo met die stralen een beetje sproeien. Alsof je straf had. Dus je kon helemaal niks. Je kon er niks romantisch van maken. Het was helemaal niet praktisch.
0: Dus in Jip en Janneke taal, je bent gebambeld.
1: Een beetje wel. En ook, er was ook geen gordijn of iets. Dus die hele badkamerruimte werd één grote zee.
0: Jeetje,
1: man. En dan
0: offer
1: je dus één van de twee handdoeken op. Dus eentje is aan het rillen. Nou ja, goed. Het was gewoon gedoe.
0: En is Houwer dan de persoon die 2 sterren geeft in een review?
1: Nee, ik ga wel gewoon aangeven. Kijk, ik vind 2 sterren in een review vind ik een beetje flauw.
0: Ja.
1: Ik vind het constructiever om die uitbater te laten weten van... yo, bro, fix je shit.
0: Ja, precies.
1: Weet je wel wie ik ben?
0: En dat heb je gedaan.
1: Ik ken Serginho. Ga ik nog doen.
0: Oké.
1: Ja.
0: Nou, dat is netjes van je. Leuk dat je er weer bent, Houwer.
1: Dankjewel, hoe was jouw weekend?
0: Mijn weekend was...
1: Ben je nou klaar met je huis? Is het af?
0: Ja, in grote lijnen wel. Ik bedoel, de binnenkant is zo goed als af.
1: Ja.
0: We zijn het nu gewoon aan het aankleden, gezellig
1: nu
0: aan het maken.
1: Nu nog muren.
0: Nu nog muren.
1: Ja, wat je zegt, de binnenkant is af.
0: Ja, er zijn geen verbouwingen gaande in de binnenkant van het huis. Aan de buitenkant wordt er eind oktober wel weer gewerkt.
1: Ja.
0: Want de dakgoten moeten vervangen worden, et cetera. Maar binnen zijn we cool.
1: Ik wacht nog steeds op de uitnodiging voor die housewarming. Waarschijnlijk wordt het volgend jaar, maar ik hoor het wel.
0: Er was een datum, maar toen kon jij niet meer.
1: Oh, jee.
0: Maar dat vertel je er dan weer niet bij. Want dat is hoe jij bent. Maar goed. Zometeen spelen we de nieuwsquiz. En we gaan het hebben over perimenopauze. Zegt jou dat iets?
1: Ja, dat is voor de dames.
0: Ja, nou ja, het is voor mij best wel een nieuwe term, moet ik zeggen.
1: Ja, maar je bent nog jong.
0: Ja, zeker. Fris en fruitig jong. Ja. En heel veel mensen die ik erover heb gesproken, die waren ook een beetje verbaasd over dat perimenopauze een ding is.
1: Uh-huh.
0: Nou ja, mocht jij het ook niet kennen, zometeen

0: met Kom dan maar bij mij. 9 oktober staan ze in de Ahoy Rotterdam met het 30-jarige jubileum van Replay. Howard, fan?
1: Ja, kijk, ik ken die mannen natuurlijk al van way back. We hebben heel vaak met elkaar te maken gehad op festivals, dat ze moesten optreden. Of, ja, ik heb zoveel met ze meegemaakt. Ik heb zelfs een track met ze.
0: Echt?
1: Ja, ja, wist je dat niet?
0: En toen ging je zingen?
1: Nou ja, een beetje rappig. Rappig. Ik kan het niet rappen noemen.
0: Is dit uitgekomen?
1: Ja, het staat ook op YouTube. Maar er is nooit echt iets mee gebeurd.
0: Ik wil dit horen. Ik wil dit horen. Ik ga het zo opzoeken.
1: Oh shit.
0: En ik deel het natuurlijk ook met de luisteraar.
1: Oh shit.
2: The Bridge the Gap nieuwsquiz.
0: Ja, voordat we dat gaan doen, is het eerst eventjes tijd voor de Bridge the Gap nieuwsquiz. En dat is het moment waarop onze dagelijkse actualiteitenkennis getest wordt. En de persoon die dat gaat doen is de producer en quizmaster van de show, Silvino.
3: Goedemiddag, guys.
1: Over welkom back gesproken.
3: Ja, ik ben er weer. Mijn stem is nog niet helemaal terug. Nee. Je hoort het nog, dus als ik af en toe tussendoor moet kuchen, excuses daarvoor.
1: Okay, ding, ding, ding.
3: Maar ik ga mijn best doen.
1: Heel goed.
3: De nieuwsquiz, ik heb weer 3 leuke vragen voor jullie en ik ga er meteen in. Maar voor welke track spelen jullie vandaag?
1: Oh ja, dat vergeet ik altijd. Dat moet ik zeggen. Wat zullen we eens doen vandaag?
0: Jij zei Black Eyed Peas.
1: Ja, dat vind ik sowieso altijd leuk.
0: Met Hey Mama, zei je net.
1: Hey Mama.
0: Nou ja, ik ga voor Tinashe en Chris Brown met Player.
3: Oh. Oké. Okay.
1: Chris Brown.
3: Nice. Oké, dan gaan we de quiz in. Vraag 1. Welk social media platform heeft na 22 jaar een comeback gemaakt? Is dat A, MySpace, B, PP2G, oftewel Party Peeps, of C, Hives?
1: Sorry.
3: Oeh, het was snel.
1: Hives.
3: Hives, dat is het goede antwoord.
0: Ik heb het gevoel dat er een vertraging in mijn mic zit. Dit heb ik echt al een tijdje.
1: Jij. Misschien moet je meenemen bij die verbouwing thuis.
3: Ik zou extra goed opletten.
1: Jongen.
3: Ja, maar Hives is terug na 22 jaar. Volgens de eigenaar van Hives willen ze dit doen om mensen minder opdringerige scrollberichten te laten zien. Mm. En gewoon meer social networking met elkaar.
1: Ik wil dan wel weer die banaan die zichzelf uitkleedt.
0: Die staat er weer op, heb ik gezien. Ja, die is terug.
1: Heel goed.
3: Laten we snel naar vraag 2 gaan. In Indonesië hebben meer dan 170.000 mensen ademhalingsklachten. Waar komt dat door? Is dat A, door de grote natuurbranden die daar al weken broeien? B, Indonesië die kan met een auto overschot en dat zorgt voor heel veel smog door uitlaatgassen? Of C, de overheid die deelde gratis vapes uit om mensen te laten stoppen met roken van sigaretten, maar dat ging dus fout. Sergio, jij was eerst.
0: Ik denk B.
3: Helaas.
1: C.
3: Nee, ook niet. Het komt door de natuurbranden.
1: Oh.
3: Er zijn op dit moment heel veel natuurbranden. Onder andere op Borneo, Sumatra en Papua. En daardoor is heel veel smog en hebben mensen dus last van ademhalingsproblemen.
0: Mm, shit, ja, man.
3: Nog steeds 1-0 voor Howard. Vraag 3. De Afghaanse wielrenster Fariba Hashimi heeft vandaag een zilveren medaille gewonnen. Mm. Bij het wielrennen. Maar waarom is dat zo bijzonder? A. Ze moest zich jarenlang vermommen als man om te kunnen trainen. B. Kort voor de finish viel ze, maar de wielrenster achter haar die wilde haar niet inhalen en gunde haar de tweede plek. Of C. De wielrenster die kan pas een jaar fietsen. Serginho.
1: Hij heeft geen idee. Hij roept maar wat. Let op, dit wordt fantastisch.
3: Ik ben benieuwd.
0: Laten we het nog een keer bij B houden.
3: B. Helaas. Howard, jij hebt al gewonnen natuurlijk. Maar...
1: ja. Ik denk antwoord A. Vind ik wel sympathiek.
3: Klopt. Ze moest zich jarenlang voordoen als man om te kunnen trainen. En dat heeft natuurlijk te maken met de Taliban die in 2021 aan de macht kwam in Afghanistan. En vrouwen worden daar onderdrukt en ze mochten dus niet fietsen. En ze heeft zich jarenlang vermomd als man om wel te kunnen trainen.
1: Bijzonder.
0: Nou, welkom back, Howie.
1: Graag gedaan, jongen. Met liefde. We gaan dus luisteren naar de Black Eyed Peas. Hey Mama.
0: Doei, Howard.

0: oud. Hey, vandaag is het Wereld Perimenopauzedag. Een fase waar veel vrouwen mee te maken krijgen, maar waar nog altijd veel onduidelijkheid over bestaat. Want wat gebeurt er eigenlijk als je in de perimenopauze komt? En hoe ga je om met alle veranderingen die daarbij komen kijken? We vragen het Delilah Brouwer. Zij is menopauzecoach en begeleidt al jaren vrouwen tijdens deze fase. Delilah, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Hallo, hallo.
0: Hey Delilah, hallo. Voor de luisteraars die het begrip misschien voor het eerst horen, wat is de perimenopauze precies en aan welke signalen kun je merken dat je erin zit?
1: Oké, de perimenopauze is de periode voor de menopauze. En het is de fase rond je laatste menstruatie, waarin je dus overgaat van een vruchtbare fase naar je onvruchtbare fase. En doordat je eierstokken veranderen, gaan je hormonen flink schommelen. En dan wordt je menstruatie vaak minder voorspelbaar en kun je dus overgangsklachten krijgen. Nou wil ik er even bij zeggen, niet iedere vrouw ondervindt overgangsklachten. Ongeveer 80% uit onderzoek. 80% is best veel.
0: Ja, en het is rond de 40ste levensjaar, als ik het goed heb, toch?
1: Nee, dan kan de premenopauze, dus nog de fase voor de perimenopauze, intreden.
0: Okay.
1: Maar we hebben nu over gemiddeld rond het 45ste levensjaar. Maar natuurlijk zijn er altijd afwijkingen van het gemiddelde. Komt een vrouw in de perimenopauze.
0: Aha.
1: De menopauze, dus wanneer je echt gewoon niet meer vruchtbaar bent, is als je een jaar lang niet meer menstrueert, dan ben je officieel in de menopauze. En dat is rond het 51ste levensjaar.
0: Oké. En ja, dit is een leeftijd waarop vrouwen nog volop aan het werk zijn, een gezin hebben, een druk sociaal leven. Hoe ga je er als vrouw mee om in deze tijd met alles wat er van je gevraagd wordt, terwijl je lichaam ook aan het veranderen is?
1: Ja, dat is dus het is een hele intensieve transitie die een vrouw doormaakt. Het is een natuurlijke transitie. Het is iets waar geen vrouw onderuit komt. Natuurlijk zijn de klachten verschillend, maar ieder komt op een gegeven moment in de menopauze. En hoe je daarmee omgaat is natuurlijk als eerste het weten te signaleren, het te herkennen. Kijk, als je klachten hebt en je hebt eigenlijk geen begrip van het hele gebeuren wat men overgang noemt, de perimenopauze, de menopauze, de postmenopauze, als je daar geen begrip van hebt, kun je het ook niet herkennen.
0: Ja.
1: Dus begrip is ten eerste belangrijk. En dan kun je dus kijken van oké, ik heb dus overgang gerelateerde klachten. En wat kan ik hieraan doen?
2: Ja, want welke veranderingen merken vrouwen dan in hun dagelijks leven?
1: Nou, je wordt dus, het heeft invloed op je lichaam dus.
0: Ja.
1: Je kunt gewrichtsklachten krijgen, stijver opstaan. En gewoon je minder vitaal voelen, slaapklachten, nachtzweten. Slecht concentreren, brain fog is een hele herkenbare. Dat je plotseling dingen vergeet. Je focus verandert. Maar ook emotioneel instabiel. Dus om niks kunnen huilen of zomaar je somber voelen. Het heeft invloed op je brein, op je dopamine, op je serotonine.
0: Ja.
1: Het is echt best wel een onbegrepen stuk van wat het nou eigenlijk, de intensiteit die veel vrouwen hierin kunnen ervaren of hiermee kunnen ervaren, wordt wel eens onderschat.
0: Ja, Howard en ik zijn natuurlijk allebei geen vrouw. Maar we hebben wel allebei een partner. En stel dat onze partners in deze perimenopauze terechtkomen, hoe kun je daar dan je partner het beste in bijstaan?
2: Stilzitten en niet ademen.
1: Begrip? Ook weer een soort begrip. Oké, dan moeten jullie natuurlijk ook eerst het herkennen. Weet je, van, het is niet zomaar somber of zomaar chagrijnig. Maar als je jezelf inleest en begint te begrijpen dat een vrouw er eigenlijk niet veel aan kan doen in de eerste instantie, totdat ze haar lifestyle gaat aanpassen en nieuwe balans gaat vinden. Maar dat is een proces. Dat is niet vandaag op morgen. Het is echt een transitie. Dus als jij er begrip voor hebt en geduld en er samen over kan praten.
2: Hoe lang kan het duren?
1: Van, hoe kan ik je steunen? Echt vragen, hoe kan ik je hierin steunen?
2: Hoe lang kan het duren ongeveer?
1: Is ja, oké, dat is ook een gemiddelde. Hè?
2: Ja,
1: nou, zeker 5 tot 12 jaar.
2: 5 tot 12 jaar?
1: Ja, nou, niet te stil worden, hè?
2: Nee.
0: Nou, dat wordt heel lang steunen.
2: door lang niet ademen dan. Delilah, als er één boodschap is. Stel, er luistert nu een vrouw die denkt, ik herken hier iets, ik wil hier wat mee. Wat zou jouw boodschap dan zijn?
1: Ja, zoek begeleiding. Zoek ondersteuning die passend bij je is. Zoek iemand met wie je een klik hebt. Bij wie je gehoord voelt, bij wie je gezien voelt. En die je een soort grip op de nieuwe situatie geeft. Weet je, want je verliest eigenlijk de grip op je situatie. Je herkent jezelf niet meer. Mm-hmm. En begrepen worden, gezien worden, gehoord worden. En het delen ook met andere vrouwen die hier mogelijk ook doorheen gaan. Geeft wel heel veel verlichting. Maar ja, zoek gewoon echt professionele begeleiding. Als je gewoon veel klachten hebt.
0: Ik ben me nu in ene iets aan het beseffen, Howie.
2: Wat dan?
0: Nu pas snap ik waarom mijn puberteit zo zwaar was.
1: Juist. Oh, ook die hormonale schommelingen.
0: Mijn moeder zat toen in die fase.
2: Ja, ja, ja. Arme jij.
0: Ja, ja,
2: maar
0: daar
2: ben je er toch nog goed vanaf gekomen.
0: Ja, dat sowieso. Delilah.
1: Goed dat je het nu begrijpt.
0: Ja, nu begrijp ik het echt helemaal. Je hebt het heel goed uitgelegd. En ja, sowieso hartstikke bedankt daarvoor.
1: Als
0: de luisteraars meer informatie willen, dan kan dat op stralenddoordeovergang.nl.
1: Ja, klopt. Dat is mijn website.
0: Oké, top. Hartstikke bedankt, Delilah. En maak er nog een mooie dag van.
1: Jullie ook voor het onderwerp aan te snijden. Ja, dankjewel. Jullie ook.
0: Dankjewel. Doei.
1: Okay. Doei. When I wake up in the morning, love.

0: allebei heerlijk, Howard.
1: Ja, maar ik heb wel een voorkeur voor de Far Side.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Heb je daar ook nog een verklaring voor? Of
1: ja, dat nummer. Ik was jonger toen. En dat nummer hoorde wel echt bij die periode. En met die opkomst van hip-hop. En wat zij deden was nieuw. Het was ook de grote doorbraak van Jay Dilla als producer, ja, min of meer. Dus ja, ik heb daar wel net wat meer mee dan de R&B van Joe.
0: Oké, okay, dan. Het origineel is van Quincy Jones. Summer in the City.
1: Mm-hmm.
0: Ja, die begint zeg maar met die sample. En ja, daar hebben ze dan iets anders van gemaakt allebei. En ik wil nog even benoemen dat Mystical vandaag 51 geworden is trouwens. Die staat op de versie van Stutter samen met Joe. Maar goed, ik ga eventjes kijken wat de uitslag is. Op The Far Side en Passing Me By hebben onder andere gestemd Ace, Lino en Maria. Maar Jordan, Marissa en Hugo die stemden voor Joe met Stutter. De winnaar van vandaag met 56% is gewonnen. The Far Side.
2: Yes!
0: Passing Me By. Dankjewel voor het stemmen.
2: Lekker, lekker.

0: George Smith en Burna Boy met Be Honest. Een hele goede middag. Je luistert naar Bridge the Gap hier op NPO Blend samen met mij, Serginho en Howard.
1: Yes, yes.
0: Ja, na het nieuws van 5 uur gaan we nog een uur lang door hier op NPO Blend. En zometeen hebben we ook weer een open spot in de playlist. En we zijn daarvoor op zoek naar een bepaalde track. En daar hebben we een thema voor, toch, Howie?
1: Ja, het thema vandaag is vrouwen in hun kracht. We hebben net een heel mooi gesprek gehad over perimenopauze. Dus we dachten, laten we de dames extra in het zonnetje zetten. Denk bijvoorbeeld aan tracks als Alicia Keys met This Girl Is On Fire.
0: Aretha Franklin, Respect.
1: Of Beyoncé, Who Run The World.
0: Whitney Houston, I'm Every Woman.
1: Nou, fijn dat je dat een keer zegt. Dus zo zijn er meer tracks waar je aan kan denken. Laat het weten, geef je keuze door en dan maken wij later bekend welke we gaan draaien.
0: En we mogen iets niet vergeten, Howie.
1: Wat mogen we niet vergeten? Ik ben het vergeten.
0: Ja, ben je het echt vergeten?
1: Wat dan?
0: We gaan tickets weggeven voor J. Cole.
1: Oh, inderdaad, ja. J. Cole die komt naar de Ziggo. Ja. En je kan bij ons kaartjes winnen.
0: Dat kan dus zometeen na het nieuws van 5 uur. Dus blijf lekker luisteren. We zijn zo terug.
1: Hoe vond je mijn echo-effect?
0: Nooit meer doen.
1: Oké. Okay.
2: Home of classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 5 uur.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil snel in debat met minister Van Weel van Justitie en Veiligheid over onjuiste informatie die hij volgens de Rekenkamer gaf over aangiftes die bleven liggen. De Rekenkamer schreef in juni dat met duizenden aangiftes van ernstige misdrijven in 2024 niets is gebeurd. Van Weel sprak in een reactie van een vertekend beeld en daarmee zette Van Weel de Kamer op het verkeerde been, zegt de Rekenkamer vandaag. Van Weel spreekt dat op zijn beurt weer tegen. Volgens hem is er een verschil van inzicht. Veel partijen willen nu snel opheldering van Van Weel. Het verbod op mobieltjes bij basisscholen heeft niet tot minder online pesten geleid, blijkt uit een rondgang door het NOS Jeugdjournaal. Volgens de scholen gebeurt het pesten vooral op Snapchat of WhatsApp. Kinderen worden buitengesloten of uitgescholden. En ook worden er vaker met AI bewerkte foto's van kinderen rondgestuurd. Er komt geen landelijk verbod op het gebruik van weerhaakjes bij het vissen. Een voorstel van de Partij voor de Dieren is verworpen door de Tweede Kamer, die niet wil dat Nederland een uitzonderingspositie in de wereld krijgt. De Partij voor de Dieren wilde een verbod omdat weerhaakjes tot ernstig en onnodig dierenleed leiden. Sportvissers gebruiken weerhaakjes omdat vissen dan makkelijker vast blijven zitten als ze gevangen worden. In Amersfoort geldt al 3 jaar een gemeentelijk verbod op het vissen met weerhaken. Het Boekenweekgeschenk van komend jaar wordt geschreven door Mensje van Keulen. Ze is gekozen door organisator CPMB vanwege haar indrukwekkende oeuvre. Ook wordt ze omschreven als een van de beste auteurs van het Nederlands taalgebied. Van Keulen schrijft al ruim 50 jaar boeken voor volwassenen en kinderen. De Boekenweek krijgt het thema Kijk ons nou en wordt gehouden in maart. Het weer. Op de meeste plekken is het bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon. Dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: NTR, Serginho en Howard.
0: Ian en Nana Fauvier hoor je zometeen met Always You. Maar eerst heb ik Call Me Bad voor je met I Wanna Sex You Up.

0: Cartier met Always You. Een hele goede middag. Je luistert nog steeds naar Bridge the Gap hier op NPO Blend. Met mij, Serginho. En mijn grote vriend Howard.
1: Hallo.
0: Hey, het wordt sowieso een leuk uur. Want er komt zometeen ook weer heerlijke muziek aan. Van onder andere Eminem met Real Slim Shady. Tinashe en Chris Brown hoor je zometeen met Player. En we zijn nog steeds op zoek naar een track voor de open spot in de playlist. En Howard, wat is het thema vandaag ook alweer?
1: Dames in hun kracht.
0: Dames in hun kracht.
1: Yes.
0: Dus dan zijn we dus op zoek naar muziek dat over dames gaat.
1: Ja.
0: Maar ook gemaakt door dames.
1: Bijvoorbeeld, ja.
0: Dus heb jij een track die meteen bij je naar boven komt als je denkt aan dames in hun kracht? Laat dat dan eventjes weten via de NPO Luister-app. In een berichtje of een voice memo met daarin de titel van de track en de naam van de artiest. En hoor je die dan zo meteen terug. Howard, Het is dinsdag.
1: Ja.
0: Ik ben in een gulle bui.
1: Oh jee.
0: Zullen we kaarten weg gaan geven voor J. Cole zo meteen?
1: Dat is wel heel tof om te doen, hè?
0: Ja, dat kunnen we gewoon doen.
1: Ja.
0: Want we hebben ze hier liggen.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik wil iemand blij maken.
1: Maar wat voor iemand denk je dan? Want kijk, je hebt natuurlijk fans in allerlei soorten en maten. Waar ben je naar op zoek?
0: Ik ben op zoek naar iemand die deze avond ook echt gaat beleven als een herinnering voor een lifetime.
1: Dus echt een superfan.
0: Een superfan. En iemand die misschien zelfs nooit eerder naar hem is geweest.
1: Oh, oké. Okay, ja.
0: Iemand die misschien niet in de financiële mogelijkheid was zelfs.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Gewoon echt iemand die erg blij is.
1: Want concertkaarten zijn wel duur.
0: Daarom.
1: Dan kunnen we het over eens zijn.
0: Dus het liefst geef ik ze aan iemand die echt, echt gaat genieten.
1: Mm-hmm.
0: Maar daarvoor moet je gewoon blijven luisteren. En dan hoor je vanzelf wel hoe je ze kan winnen.
1: Maar spannend.
0: Het wordt heel spannend. Eric B. en Rakim hoor je zo meteen met Know The Ledge. Maar eerst heb ik Michael Jackson met Pretty Young Thing klaarstaan.
1: Dankjewel.
0: En dat gaat niet over jou, Howard. Zeker niet over jou.

0: en Rakim met No The Ledge. Hey, het is tijd om jou blij te maken, want we gaan tickets weggeven voor J. Cole. Ja, 13 oktober staat hij in de Ziggo Dome in Amsterdam. En jij kan daar natuurlijk ook bij zijn. Maar ja, wat moet je daarvoor doen? Ja, we gaan je 3 muzikale hints geven. En alle 3 komen ze uit eenzelfde track van J. Cole. Dus let goed op, want dit is je enige kans om de track te raden. En als jij 100% zeker weet om welke track het gaat, stuur het antwoord dan zo snel mogelijk door in de NPO Luister-app. Ik ga je de eerste hint geven. Ben je ready? Luister goed.
1: Zo kort?
0: Ja, het is heel kort.
1: Ik hoor helemaal bounce.
0: Maar begint er al iets bij je op te borrelen?
1: Heb ja,
0: je
1: ik herkende iets van die bounce in die beat, die herkende ik.
0: Ja, misschien herken je de sound, maar we zijn er nog niet. Ik geef je een tweede hint. The pain the world calls, she be healing us. Oké, dat is een stukje van de tekst.
1: Mm-hmm.
0: Begint er al iets omhoog te komen?
1: Ik ben niet zo bekend met zijn catalog.
0: Dan gaan we naar de derde hint. The pain the world calls, she be healing us. Ja, dat zijn de 3 hintjes die ik voor je had. Welk J. Cole nummer hoor je hier? Ja, laat het eventjes weten via de NPO Luister-app. En wie weet ben jij dan straks degene die we bellen met het goede antwoord. En dan zijn die tickets gewoon helemaal voor jou. Dus welke track hoorde je? Laat het weten. Stuur eventjes een berichtje of een voice memo door met het antwoord. En hopelijk tot zo.

0: Hey Nora, hoe graag wil jij naar J. Cole?
1: Ja, heel graag.
2: Op een schaal van 1 tot 100. Op een schaal van 1 tot 100, hoe graag?
1: Nou, dat komt 101. Net aan het randje.
0: Oké, dan. Nou ja, ik heb 3 hintjes voor je. Die heb ik je net al laten horen. Ik ga je ze nog een keer laten horen. En dan is het de bedoeling dat jij aan de hand van die 3 hintjes laat weten om welke track het gaat.
1: Yes.
0: Oké, dit was de eerste. Ja, Howie, jij zei meteen, dit is heel kort.
2: Yes, echt heel kort. Ik hoor alleen maar boink, boink. Meer hoor ik eigenlijk niet.
0: En toen kwamen we met dit. The pain of world cause she be healing us. Een stukje tekst.
2: Ja.
0: En als derde hadden we dan deze. The pain of world cause she be healing us. Nora, wat is volgens jou het goede antwoord?
1: Goede antwoord is Lights Please van J. Cole, natuurlijk.
0: Lights Please van J. Cole. Je klinkt heel zelfverzekerd. Maar ik moet helaas gaan zeggen... Nee, grapje.
1: Oh my god!
2: Moet ik me klap geven? Zeg het maar hoor.
1: Oh, ik begon gewoon te twijfelen.
0: Laten we even gaan luisteren of dat het goede antwoord is. But in the meantime, it's lights please. Lights please. Inderdaad. Lights please. Turn off the lights. For now, everything just seems so right. Ja, dat is helemaal goed. Nora, je gaat naar J. Cole.
1: Ik ben echt heel
0: enthousiast. Hey, wie ga je meenemen?
1: Ja, mijn partner natuurlijk.
0: Vertel.
1: Hij kijkt me ook echt aan van, oh my god, gaat het wel goed met je? Maar hij

Ik ben op Woerden een keer geweest en ik baalde zo erg dat ik hem miste. Dat was echt niet normaal. En ja, je bent gewoon druk, je leeft volwassen leven, weet je. En op een gegeven moment doe je gewoon niet meer.

0: god, Jacob voor het eerst zien. Dat is echt, oh my god. Dat
1: waar, waar komen jullie vandaan? Vandaan reizen jullie naar Amsterdam?
0: Den Helder.
1: Oké.
2: Okay.
0: Ja.
1: Okay,
0: en dat is wel te doen, hoor.
1: Ja, dat is goed te doen.
0: Dus, ja, en mijn partner die komt uit Engeland, dus dat wordt ook een ervaring.
2: Hey, ik ben super blij dat we de tickets aan Nora gaan geven, Howard. Want ik hoor aan de energie dat de tickets op de juiste plek terechtkomen.
1: Daarom wil ik ook in het Engels zeggen, hartelijk gefeliciteerd.
2: En dit betekent dat jullie op 13 oktober in de Ziggo Dome in Amsterdam gaan genieten van J. Cole. Gefeliciteerd.
1: En na afloop heb je ook nog een meet and greet met Serginho.
2: Nou, Howard, nu ben je dingen aan het beloven.
1: Dat is misschien niet helemaal
2: waar. Die niet helemaal waar zijn. Ik ga het nummer ook gewoon draaien voor je, Nora. Lights, please, omdat je hem goed geraden hebt. En nogmaals gefeliciteerd.
1: En laat niet ophangen, hè? Niet ophangen, want de redactie wil nog even je gegevens hebben.
2: En laat ons ook even weten hoe het was, hè, achteraf.
0: Ja, 100%, sowieso.
2: Dankjewel, Nora.
0: Jullie ook.
1: En de groetjes aan je partner.
0: Thanks, doeg.
2: Doei, doei. J. Cole met Lights, please. Ja, de tickets die gaan aan.

0: Eminem met The Real Slim Shady, Howie. Ja, ik ben sowieso heel blij dat we net die tickets hebben kunnen weggeven. En daar iemand blij mee hebben kunnen maken. Dat voelt toch wel goed. Wat zeg jij, Howard?
1: Het is altijd fijn om mensen blij te kunnen maken. En helemaal als je merkt dat het oprecht gewaardeerd wordt.
0: Ja, dat is altijd het beste. En niet dat de tickets gaan naar iemand die elk week bij een concert zit.
1: Of die ze dan op swap gooit.
0: Of inderdaad. Die er dan eventjes een x-aantal tientjes op verdient.
1: Nee, dat gaat niet gebeuren.
0: Dus dat is altijd super positief. Hey, we zijn aangekomen bij de open spot in de playlist, Howard. We waren op zoek naar een track in het kader van female empowerment. Vrouwen in hun kracht. En er zijn een aantal reacties binnengekomen.
1: Oeh, nice.
0: Ik zal even kijken welke dat allemaal zijn. Ik zie dat Marcel zegt Karen White met Superwoman.
2: I'm not your superwoman.
0: Ja, word je daar enthousiast van?
1: Zeker, mooie plaat.
0: Oké. En dan hebben we nog even kijken. Ik zag er net nog een. Lauren Hill, Do Up That Thing. Van, ja. Die heeft CD doorgestuurd.
1: Dat begrijp ik ook. Maar die drijven regelmatig op zender.
0: Ja, dat vind ik ook. Maar ik zag er ook eentje voorbij komen van Jesse. En die zegt Janet Jackson met Control.
1: Mijn ex. Altijd de reden om mijn ex te draaien natuurlijk. Control is wel zeker een nummer dat binnen deze context ook goed valt.
0: Oké. Ja. Dus gaan we die dan draaien?
1: Ik denk dat het een heel goed idee is.
0: Ook nooit eerder gedraaid volgens mij op Blend. Dus dan hebben we ook gewoon een soort van exclusieve...
1: Hebben we een primeurtje?
0: Een soort ontgroening van deze track.
1: Dat is fijn.
0: Nou ja, dan gaan we hem erin gooien. Ik wil je sowieso bedanken voor het stemmen. Doorsturen van je suggesties bedoel ik. We draaien zometeen Jamie Foxx en Ludacris met Unpredictable. Maar eerst de suggestie van vandaag. Janet Jackson met Control.

0: Kiss met Unpredictable. En je luistert naar Bridge the Gap hier op NPO Blend. Een hele goede middag. Het einde van de show is alweer bijna in zicht. En zoals beloofd gaan we eruit met een knaller.
1: Jongen.
0: Ja, Howard die vertelde net eventjes tussen neus en lippen door dat hij in het verleden een track gemaakt heeft met Replay. En het is niet alleen een track, er zit ook nog eens een videoclip bij.
1: Natuurlijk.
0: En die staat op YouTube. Nou ja, je weet hoe ik ben. Ik ga het dan eventjes op mijn gemakje kijken. En dat heb ik net gedaan. Nou ja, ik heb nog net geen tranen over mijn wang.
1: Wat een plaaggeest ben jij.
0: Ik heb wel even goed kunnen lachen. Dus dank je wel daarvoor, Howard.
1: Graag gedaan, homie boy.
0: Nou ja, je weet ook hoe ik ben met het gul zijn vandaag. Mm-hmm. Ik deel graag.
1: Ja.
0: Dus ook dit fragment moeten we even met de luisteraar delen. Howard die rapt. Nou ja, luister maar mee.

0: Wat ben ik blij dat jij radio bent gaan maken.
1: Ja, ja, je moet toch iets proberen in je leven, jongen.
0: Hoe kijk je hierop terug?
1: Ik vind het te gek. Ik zou het zo nog een keer doen.
0: Doe maar niet.
1: Ja, gegarandeerd. En dan vraag ik jou om een mopje mee te doen.
0: Doe dit alsjeblieft niet meer.
1: Zeker wel. Je weet hoe ik ben.
0: Howard FM was ook de naam.
1: Ja, het is een cd en die cd is een radio-uitzending. En op die cd heb ik allemaal tracks uit de 90's en misschien ook nog wel uit de 80's vertaald. En bij elke track heb ik een andere artiest uit die periode. Dus ja, dit is natuurlijk de vertaling van This Is How We Do It. Zo doen wij die Tori samen met Replay. En die cd die staat vol met dat soort jams.
0: Nou, dat is heel mooi.
1: Ik zal er één voor je meenemen als cadeautje.
0: Ja, omdat niemand hem wil zeker.
1: Dat is niet waar. Ik heb er gewoon één voor jou bewaard. Ik heb hiermee opgetreden in het Vondelpark, bro. Live.
0: En toen liep het leeg?
1: Nee, dat was gewoon volle bak. Dat is gezellig. Okay.
0: Nou ja, mocht je die cd hebben, ja, geef dan maar.
1: Gaat hij nonchalant lopen doen?
0: Ja, geef dan maar. Ik neem hem wel aan, met liefde.
1: Ja, hè?
0: Maar je bent niet verder gegaan met het muziek maken.
1: Nee, het was gewoon één ding wat ik één keer gedaan wilde hebben. Ik heb een cd, dus dat vind ik wel tof. En in de periode dat we ermee bezig waren, wel veel optredens ermee gedaan.
0: Ja.
1: Nederland, maar ook Curaçao opgetreden. Met een van de artiesten die ook op de cd staat. Big Boy Caprice, misschien ken je hem. En dus in die tijd hebben we er wel wat mee gedaan. Een klein toertje ook ermee gedaan door langs clubs.
0: Ik geloof mijn oren niet.
1: Maar het is wel, ja. Je moet toch dingen doen, snap je?
0: Howard, Howard, Howard.
1: Ja, ja,
0: dankjewel voor het maken van mijn dag.
1: Ja, graag gedaan.
0: Hey, het einde van de show is alweer bijna in zicht. En dat betekent dus dat we afscheid gaan nemen van jou. Mm-hmm. Hartstikke bedankt voor het luisteren. En hartstikke bedankt voor het actief meedoen in de NPO Luister-app. En ik wens jou een fijne avond toe. En Howard, jij bent er morgen weer.
1: Ik ben er morgen met tante Wansi.
0: Zelfde tijd, zelfde plek.
1: Ja, man.
0: Oké, dan. Heel veel succes. Tot de volgende.
1: Joejoe.
0: Dag, dag.
1: Hoi, hoi.

0: Nieuwsuur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet de verkeersboetes niet verhoogt. Het kabinet wil de boetes mee laten stijgen met de inflatie. Dat betekent komend jaar een verhoging met bijna 3%. De Kamer vindt dat de boetes niet meer in verhouding staan met de ernst van de overtredingen. De partij DENK, die de motie indiende, zei dat het kabinet boetes niet mag gebruiken om de begroting te dichten. Gisteren zei de Raad van State al dat het kabinet nog eens moest kijken naar het verhogen van de boetes. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachtes. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken, terwijl die termen een extremere betekenis hebben dan mensen die ze gebruiken toegeven. De diensten waarschuwen dat mensen die bereid zijn om geweld te gebruiken dat door de normalisering ook eerder zouden kunnen gaan doen. De autoriteit Consument en Markt krijgt, als het aan de Tweede Kamer ligt, meer mogelijkheden om in te grijpen als er bij overnames een risico is dat een bedrijf te veel macht krijgt. Een ruime meerderheid heeft ingestemd met een initiatiefwet van Pro. Kamerlid Bussoff wijst op de recente overnamegolven in de kinderopvang, de zorg en bij dierenartsen, waardoor een paar grote partijen ontstaan die vervolgens de prijzen willekeurig kunnen verhogen. Tot nu toe kon toezichthouder ACM alleen vooraf ingrijpen bij grote bedrijven. De 13-weken-echo zou volgens de Gezondheidsraad eerst verbeterd moeten worden voordat die vast wordt ingevoerd in de geboortezorg. Uit een studie met die echo bleek dat zwangeren soms onnodig worden doorverwezen, omdat uitslagen achteraf niet bleken te kloppen. Tegelijkertijd werden sommige afwijkingen juist niet ontdekt. Het weer. Vanavond en vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen met minima tussen de 9 en 13 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 7 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachten. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken, terwijl die termen een extremere betekenis hebben dan mensen die ze gebruiken toegeven. President Trump heeft opnieuw gezegd dat hij wil dat het internationaal strafhof wordt afgeschaft. Volgens hem is het een losgeslagen instituut, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
2: Hij zegt het zijn showprocessen wat ze daar aan het doen zijn. En hij noemde ze kwaadaardige mensen, de mensen die daar aan meewerken. En hij riep ook alle leden die lid zijn van het strafhof riep hij op om het lidmaatschap op te zeggen.
1: Trump heeft nog geen sancties bekendgemaakt. Hij is onder meer boos omdat het strafhof een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Tweede Kamer vindt dat verkeersboetes te duur worden en vraagt het kabinet om de boetes niet te verhogen. Het kabinet was van plan om verkeersboetes te verhogen met 3%, gelijk met de inflatie. Gisteren zei de Raad van State ook al dat het kabinet de verhoging nog eens moest heroverwegen. Het vissen met weerhaken wordt niet verboden. De meerderheid van de Tweede Kamer was tegen het plan van de Partij voor de Dieren. Die partij vindt dat weerhaakjes tot ernstig dierenleed leiden. Maar de Sportvisunie zegt dat vissen zonder weerhaak soms niet te doen is.
3: Als ik zelf op zeebaars wil vissen, bijvoorbeeld vanaf het strand, dan heb ik puur en alleen al een weerhaak nodig om het aas op zijn plaats te houden. Want als ik ingooi zonder weerhaak, dan is mijn aas weg, dan vang ik geheid niks. En als ik dan zo'n zeebaars wil vangen en ik wil hem ook meenemen, ja, dan wil ik het liefst ook wel dat hij op de kant belandt. En dan heb ik die weerhaak dus nog een keer nodig.
1: Nederland kon het eerste land worden met een verbod op weerhaakjes, maar de Tweede Kamer wil niet dat Nederland een uitzondering in de wereld wordt. Het weer vanavond en vannacht, een afwisseling van wolken en opklaringen. Minima tussen de 9 en 13 graden. Morgen meer zon, maximaal 22 graden dan. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 8 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De VS mag nog 2 militaire bases bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militaire plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. De Deense premier Frederiksen noemt het een goede deal, zegt correspondent Rolien Creton.
2: Zij noemt dit een mijlpaal in onze relatie. Ze noemt het ook een meer belangrijke en grotere deal. Goed voor de VS, goed voor Denemarken en goed voor Groenland. Omdat ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland wordt gegarandeerd.
1: Het Openbaar Ministerie eist 12 jaar cel tegen een ambtenaar van de gemeente Amsterdam. Hij wordt verdacht van corruptie en hij zou betrokken zijn bij geweldsincidenten. De man zou in 9 maanden tijd 600 keer onnodige gegevens van personen hebben opgevraagd. En die speelde hij door aan 2 anderen. Dat leidde tot bijna 100 explosies, dreigbrieven en beschietingen. Tegen de 2 mannen aan wie de informatie werd doorgespeeld is 10 jaar cel geëist. Asielzoekers die ooit illegaal de EU zijn binnengekomen in Italië, maar nu in Nederland zijn, mogen nog niet worden teruggestuurd naar Italië. Europese landen hebben dat wel afgesproken, maar volgens de Vreemdelingenkamer in Utrecht is de opvang in Italië nog niet op orde en dreigen asielzoekers op straat te belanden. Om sabotage aan het spoor in de toekomst te voorkomen wil ProRail drones inzetten die zelfstandig het spoor controleren. Om dat voor elkaar te krijgen moet de wet worden aangepast, omdat lange dronevluchten nog niet zijn toegestaan. En ook is er dan extra geld nodig van het kabinet. Vorige week werden op tientallen plekken voorwerpen op het spoor gelegd. Wie erachter zit is nog altijd niet duidelijk. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. Morgenavond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 9 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De VS mag 2 militaire bases erbij bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militaire plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. Groenland is van groot strategisch belang voor scheepvaartroutes in het Noordpoolgebied. Eerder had president Trump al gedreigd Groenland te zullen innemen. Dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. De Baltische staten zijn boos dat de Europese sancties tegen 2 invloedrijke Russen worden opgeheven. Ze vinden dat de druk op Rusland juist moet toenemen. Europa moest uiterlijk vandaag een beslissing nemen over het verlengen van de sancties. Frankrijk en Luxemburg wilden alleen akkoord gaan als de 2 Russen van de lijst werden gehaald. Rechtsextremisten proberen grotere groepen aan te spreken door online, via de politiek en de media, op een mildere manier te praten over hun denkbeelden. Daarvoor waarschuwen de AIVD en NCTV, die spreken van façadepolitiek. Deze terrorisme-expert legt uit wat daarmee bedoeld wordt.
2: Dat is een soort mooie etalage die wordt opgetuigd met wel je zorgen en oplossingen die wellicht nog wel acceptabel lijken, maar een beetje aan de grens zitten. Maar achter die etalage zit een denkwereld die veel extremer gedachtegoed heeft en eigenlijk mensen via die etalage naar binnen probeert te lokken.
1: De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is vorige maand overleden aan een overdosis drugs, blijkt uit onderzoek. Ze had onder meer fentanyl in haar lichaam. Dat middel is zo sterk dat iemand al snel een overdosis neemt. De 36-jarige actrice werd gevonden in een appartement en pogingen om haar te reanimeren hielpen niet. Panettiere speelde onder meer in de superheldenserie Heroes en in Nashville. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.

Zurück geworden.

0: Show. Blend. 10 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze gisteravond toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer ingevoerd vanwege de toename van het aantal zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms agressief richting treinpersoneel worden. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken is blij met het akkoord tussen de VS, Denemarken en Groenland. Er is onder meer afgesproken dat de VS nog 2 militaire bases mag bouwen op Groenland. Berendsen is blij dat er niet alleen rekening wordt gehouden met Amerika.
2: Het is gewoon belangrijk dat er een akkoord ligt waar de soevereiniteit van het Koninkrijk Denemarken in bevestigd is. Waar ook de Groenlanders gaan over hun eigen toekomst. En waar ook de veiligheidszorgen van de Verenigde Staten in geadresseerd worden.
1: Eerder had president Trump gedreigd Groenland in te nemen. Dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. Het Canadese bedrijf WSP Global stopt met de pogingen om het Nederlandse Arcadis over te nemen. In een verklaring zegt het bedrijf dat de onderhandelingen stuk liepen op de voorwaarden voor een overdracht van aandelen. Bij Arcadis zijn 34.000 mensen in dienst. Het bedrijf levert wereldwijd diensten op het gebied van infrastructuur, bouw, water en milieu. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en dan wordt het zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.

Soul. Blend. 11 uur. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze gisteravond toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. Op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is, zakte de olieprijs iets. Iran zei eerder deze week de Straat van Hormuz weer binnen een week te willen openen als de VS de militaire aanwezigheid vermindert. President Trump haalde vandaag juist uit naar Iran bij zijn toespraak bij de Verenigde Naties. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer ingevoerd vanwege de toename van het aantal zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms ook agressief zijn naar treinpersoneel. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Het aantal veilige landers in Ter Apel is toegenomen en dat merkt Arriva in de treinen. De Afghaanse wielrenster die zich ooit voor de Taliban als man vermomde heeft zilver gewonnen bij de Asian Games in Japan. Fariba Hashimi trainde in mannenkleding om niet betrapt te worden door de Taliban. En ook werd ze met stenen bekogeld. Later vluchtte ze het land uit. In Afghanistan gelden regels die vrouwen verbieden mee te doen aan het openbare leven. Het weer, het koelt vannacht af naar een graad of 13. Morgen wordt het meer zonnig en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.

Enzo. Blend. 12 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Het bluswater werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS en is grotendeels afgevoerd via het riool. Komende nacht wordt het vervuilde water weggepompt, meldt de gemeente. PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de gemeente heeft de vervuiling van het water nu geen gevolgen voor inwoners. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik genomen. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. Op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz hoeft. Doordat de leiding weer in gebruik is, zakte de olieprijs iets. Iran zei eerder deze week de Straat van Hormuz weer binnen een week te willen openen, zoals de VS de militaire aanwezigheid vermindert. Om overlast tegen te gaan, voert vervoersbedrijf Arriva weer perroncontroles in. Dat gebeurt op de stations van Emmen en Zwolle. Op die perrons weigeren zwartrijders zich te legitimeren. Het gaat dan vooral om veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten. Het weer vannacht bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is kans op mist. Komende dag dan geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van 3 euro die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is een kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid. En een groot deel van die producten voldoet niet aan de Europese eisen. De hogere prijzen zijn bedoeld om de hoeveelheid pakketjes omlaag te brengen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. Het bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente Aalten, waar Dinxperlo onder valt, meldt dat het vervuilde water nu wordt weggepompt en er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Vlak voor de Nations League-wedstrijd van Nederland donderdag zal een minuut stilte worden gehouden voor Martina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze had borstkanker. Nederland speelt donderdag in de Nations League tegen Duitsland. Koemans opvolger Xavi Hernandez maakt dan zijn debuut als bondscoach. Het weer vannacht bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is kans op mist. Komende dag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. En verschillende Amerikaanse media hebben die gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De olieprijs is weer iets gezakt. Dat komt doordat een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië weer is hersteld. Die pijp raakte 2 weken geleden beschadigd door een drone-aanval. Door de pijpleiding kan Saoedi-Arabië olie transporteren zonder schepen door de Straat van Hormuz te sturen. De Afghaanse wielrenster die zich ooit voor de Taliban als man vermomde heeft zilver gewonnen bij de Asian Games in Japan. Fariba Hashimi trainde in mannenkleding om niet betrapt te worden door de Taliban. Later vluchtte ze het land uit. In Afghanistan gelden regels die vrouwen verbieden mee te doen aan het openbare leven. Het weer, het is bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is er kans op mist. Overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.